0: je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
2: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
5: Kom naar de open dag, charisbiblecollege.nl.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: people said I was too broken. But God said something different. He said he'd take me with my bruises and my scars. He never said life would be easy. It can still be tough. But I know this. I've got hope.
1: Mazel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazeltofreizen.nl.
2: Geef je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
3: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: Misschien twijfel je wel eens. Is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen. Zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De Schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van dat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
7: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
9: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en vandaag wil ik tegen je zeggen, wees sterk en moedig. Ik weet niet waar je doorheen gaat, maar ik geloof dat de tekst uit Deuteronomium 31 vers 6 vandaag voor jou is als je worstelt met zorgen, problemen, angst of zwaarmoedige gedachten. Ik geloof dat God tegen je wil zeggen, wees sterk, wees moedig. U hoeft geen angst voor hen te hebben, want de Heere, uw God, zal bij u zijn. Hij zal niet tekortschieten en u niet in de steek laten. Je omstandigheden kunnen als vijanden voor je voelen. Maar God zegt, je hoeft geen angst voor hen te hebben. Zoals hij sprak tot zijn volk, zo spreekt hij vandaag tot jou. Hij is met je en zegt tegen jou, wees sterk en moedig. Geef niet op. Ik zie je zorgen en problemen. Ik ben bekend met je angsten en gedachten. Ik heb je zelf geweven in de moederschoot en ken je. Ik ben met je en laat je niet in de steek. God is een God van wonderen en daarom geloof ik dat je mag weten dat hij voor je uitgaat om je boven je omstandigheden uit te laten stijgen en je te brengen op een plek van rust, genezing en herstel.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm.
5: What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
0: De werkweek zit erop.
8: Woehoe!
0: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op God.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die te neergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: God Radio, het geluid van hoop.

0: aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering. Een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
5: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer. Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je. Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert."

0: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op magazine en bestel van

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt. Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
0: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
5: Hello, this is Andrew Womack and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it. But I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
1: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
0: Halleluja en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. En ik weet niet welk tijdstip het is dat je hiernaar zit te luisteren, maar misschien is het goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goede nacht voor je. En ik hoop dat deze lesje zal zegenen en zal bemoedigen. We zijn inmiddels aangekomen in les 31 en ik wilde het met jullie gaan hebben over de vijfvoudige bediening. Over de apostel, profeet, evangelist, herder en leraar. Maar ik wil wel een kanttekening bijgeven dat dit zijn basic lessen. Dus er is veel meer te ontdekken in de lessen over de aangaande de thema's van de lessen die ik met jullie behandel. Maar ik wil gewoon op zo'n beknopt mogelijke manier uitleg geven over een bepaald thema of onderwerp. En de bedoeling is natuurlijk dat je daar dan zelf weer mee verder gaat. Dat je zelf die bijbelteksten gaat nemen, dat je zelf die informatie gaat nemen. En dat je dan zelf gaat ontdekken in het woord van God wat er nog meer over te vinden is en wat er nog meer mee te maken heeft. Wat je nog meer mee kunt toevoegen, zeg maar. Zodat het inzicht en dat fundamenten sterker worden, maar het inzicht ook breder wordt, zeg maar. En dus dit zijn de basics. En dat moeten we gewoon niet vergeten. Dus er is veel meer te delen over wat ik erover ga delen. Maar de basics, de foundation daarvan, zeg maar, de sound doctrine. Dat is wat ik jullie wil delen, zodat je daar zelf weer mee verder kan. Het zijn tools, handvatten, instrumenten. Waarmee je mensen op weg wilt helpen. Zodat ze zelf daarmee verder kunnen en zelf hun relatie verder kunnen uitbouwen met de Heer. En dat is gewoon heel, heel erg belangrijk. Dus dat wil ik er wel bij gezegd hebben. We gaan het dus hebben over die vijfvoudige bediening. Maar voordat ik daarin ga, laten we zoals altijd eventjes beginnen met gebed. Vader, dank u wel, Heer. U bent zo'n fantastische God. En we willen u loven en prijzen en danken voor wie u bent. We willen u danken voor uw liefde en uw genade. Voor al uw beloftes, voor uw zegen. We willen u danken, Vader, voor uw woord, voor de Heilige Geest. Dank u wel voor uw Heilige Geest, Heer. En dank u wel dat ook vandaag de Heilige Geest weer zal spreken door de woorden, door de openbaring die u mij gegeven heeft. Om mensen te bedienen, mensen te zegenen, mensen aan te raken, te bemoedigen, op te bouwen en op weg te helpen. Dat is uw volmaakte wil, Heer, dat we elkaar dienen als één lichaam. U bent een geweldige God. We geven u alle eer, alle lofprijs in Jezus' machtige naam. Amen. Alright, dus we gaan het hebben over die vijfvoudige bediening. Wat beschreven staat in Efeze 4 vers 11. Welbekende tekst. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. En daar staat: en hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Nou, daar staat dus: hij heeft sommigen gegeven. Dat wil dus zeggen dus dat niet iedereen deze gave heeft gekregen. Niet iedereen is een apostel, niet iedereen is een profeet, niet iedereen is een evangelist en niet iedereen is een herder of een leraar. Hij heeft sommigen dat gegeven en hij heeft een bepaald doel mee waarom hij dat gegeven heeft. En dat doel, dat zal ik ook verder gaan delen. Maar waaraan heeft hij die sommigen gegeven? Want dat is waar het werkelijk om gaat. Waaraan heeft hij sommigen die gaven gegeven? Hij heeft sommigen die bediening gegeven. Of kijk hoe ik het best kan formuleren. Hij heeft sommigen die gaven gegeven, sommigen die talenten gegeven. Maar waarom en waaraan heeft hij die gegeven? Die vijfvoudige bediening is aan het lichaam gegeven om de gemeente toe te rusten en om hen tot die volmaaktheid te brengen, tot die eenheid in Christus. En dus de vijfvoudige bediening is aan het lichaam gegeven om de gemeente toe te rusten, om hen die tot volmaaktheid om hen tot volmaaktheid te brengen, zeg maar, zodat we met z'n allen tot die volheid kunnen komen. Zodat we met z'n allen tot die eenheid kunnen komen. En vandaag de dag kom je in heel weinig gemeentes de hele vijfvoudige bediening tegen die actief is en doet wat het woord ons opdraagt. Dat is gewoon, je komt het gewoon niet of nauwelijks tegen. Er zijn plekken waar je het helemaal niet tegenkomt. En er zijn plekken waar maar een deel erkend wordt. En dan wordt het ook niet gebruikt en toegepast in de gemeente zoals het opgedragen is vanuit het woord. En ik zeg dat niet om te oordelen, ik zeg dat niet om aanstoot te geven of alsof ik alles beter weet. Maar het is gewoon zo. Hij heeft aan de gemeente profeten, evangelisten, apostelen, herders en leraars gegeven. Dat is die vijfvoudige bediening. Die heeft hij aan de gemeente gegeven. En er zijn nog veel meer bedieningen. En er zijn nog veel meer werkingen. En er zijn nog meer genadegaven. En al die dingen meer. En die bouwen ook allemaal het lichaam op. En die zijn allemaal belangrijk. Want er zijn allemaal één lichaam. Dat hebben we ook in de vorige les behandeld. Maar de vijfvoudige bediening is specifiek ook gegeven om het lichaam, zeg maar, te dienen. En deze gaven zijn dus gegeven om de hele gemeente toe te rusten. Dus als alles op de schouders komt van de pastor, van de herder, dan wordt het een ongezonde situatie. Dus als je een voorganger hebt die alles doet, die over je profiteert en die met je mee de straat op gaat om te evangeliseren en die de worship gaat doen en dan is hij aan het drummen en dan is hij aan het zingen en dan is hij weer dat aan het doen en hij is alles aan het doen, dan gaat het niet goed. Dat is ook niet de bedoeling. Dat is helemaal niet hoe het bedoeld is, zeg maar. Dus, en ook vaak, wat je ook ontdekt, zeg maar, is dat als mensen ontdekken dat ze een of andere gave hebben gekregen, dat ze zich bijvoorbeeld geroepen voelen om pastoor te zijn, een herder, of dat ze geroepen zijn om onderwijs te geven, of als evangelist of wat dan ook, dan komen ze heel vaak alleen te staan. En dan kunnen ze er wel in opereren voor een gedeelte, maar een heel belangrijk deel blijft liggen, omdat die ruimte niet gegeven wordt door de gemeente waar ze kerken. De gemeente erkent niet altijd de genadegave die God heeft gegeven aan de mensen in het lichaam. Ze hebben hun eigen team, ze hebben hun eigen oudste, ze hebben hun eigen mensen al. En de rest komt gewoon om daarvan te ontvangen. Maar ja, die worden dan niet echt toegerust of bemoedigd of opgeroepen om ook zelf verschil te gaan maken en wat te gaan doen en ingezet te gaan worden tot eer en glorie van zijn naam. Weet je dus, en dat is gewoon heel erg jammer. Dan zijn er ook nog mensen die denken dat ze de genadegave hebben gekregen om hun eigen kleine koninkrijkje te bouwen. En ze denken daarbij dat het allemaal om hun gaat. Maar ook dat is absoluut niet zo. Je hebt die genadegave gekregen om te dienen. Om het lichaam te dienen, om de gemeente te dienen en om God te dienen in de wereld. Weet je, en de mensen denken, zij denken dan van, nou weet je, ik ben gezalfd, weet je, ik heb die gave, dus nu ga ik het wel even doen. Het hangt allemaal van mij af. Maar alles wat wij zijn en alles wat wij kunnen is door de genade van God. Ik ben wat ik ben door de genade van God en niet ik, maar de genade van God die met mij is. Weet je, jij bent het niet, het is Christus in jou. En het is een genadegave. Genadegave betekent onverdiende gunst. Je verdient het niet omdat je zo'n geweldige peer bent, omdat je zo'n geweldige babbel hebt, of omdat je zo geweldig goed bent en al die dingen. Integendeel, als je kijkt naar de Bijbel en je ziet bijvoorbeeld Paulus en je ziet bijvoorbeeld Petrus. Ik bedoel, Paulus had je beter in kunnen zetten om gewoon alle Joden en alles te onderwijzen. Want hij was zelf een fariseer en onberispelijk wat de wet betreft en ga zo maar door. Hij was een wetsgeleerde. Weet je, dus je had je perfect in kunnen zetten onder de Joden. En Petrus was gewoon een boer, was gewoon een visser. Was gewoon een simpele, ongeletterde man. Die had je beter in kunnen zetten onder de heidenen. Gewoon onder de simpele mensen. Maar God deed precies andersom. Petrus werd ingezet voor de Joden en Paulus werd ingezet voor de heidenen. Hij is de apostel van de heidenen. Hij is mijn apostel. Weet je? En waarom? Omdat God verheerlijk moet worden door jouw leven. En dus het is niet vanwege jouw talent en jouw gave dat je ergens ingezet voor ingezet wordt. Weet je, het is zijn genadegave die God je geeft. En jij bent het niet. Hij is het door jou heen. En zo zijn er gewoon heel veel mensen die zichzelf heel snel een titel hebben toebedeeld en zich erin roemen en profileren naar de wereld. Ze hebben zelfs visitekaartjes met profeet die en die en weet ik wat allemaal. Ik bedoel, ik noem mezelf ook evangelist, maar ik heb het niet op mijn visitekaartje staan of zo. En als je het wel zou hebben, moet je het ook zullen weten. Ik bedoel, weet je, wie ben ik? En ik hoef er ook niet over te oordelen, maar We bedelen onszelf heel snel naar me toe. Maar weet je, ik wist dat ik een evangelist was omdat God dat aan mij geopenbaard had. Maar ik begon mezelf pas een evangelist te noemen toen iedereen herkende dat ik de gaaf van evangelist had. En dat ik functioneerde in de gaaf van evangelist. En vanwege de manier waarop ik erin wandel en de manier hoe ik het uitwandel en vanwege de bediening die God ons gegeven heeft, is overduidelijk dat ik de gaaf van evangelist heb gekregen. Maar dat is niet om mezelf daarin te roemen of alleen maar want te laten zijn, ik ben evangelist. Nee, ik ben Johan Toet, ik ben een kind van de levende God. En omdat ik een kind van een levende God ben, heeft hij mij een roeping gegeven en een zalving gegeven om uit te gaan in de bediening van evangelist. En dat is mijn taak. En dat is niet om mezelf te verheerlijken, maar het is om het koninkrijk van God te bouwen. En dus door mensen te bereiken en tegelijkertijd ook anderen toe te rusten, zodat ze ook kunnen gaan functioneren in de gaaf van evangelist. Of in ieder geval in het werk van evangelist. Want niet iedereen heeft de gaaf van evangelist. Maar we kunnen wel allemaal het werk van evangelist doen. Dus God zegt, als hij roemt, laat hij roemen in de Heer. Als iemand gaat roemen, laat hij dan roemen in de Heer. En ik roem in de Heer, ik ben wat ik ben door de genade van God. Amen. Dus jij kan niets, het is hij in jou en niets minder dan dat. Wat ik ook heel veel zie in het lichaam van Christus, en opnieuw, ik zeg dat ook weer niet om te oordelen. Het zijn gewoon dingen die ik zie, die ik meemaak, die ik ervaar. En het is gewoon gebaseerd op feiten. Is dat er heel veel mensen een handje van hebben om mensen die bepaalde gaven en talenten hebben te vereren. Nou, weet je, daar wil ik wat over zeggen. Want kijk, ik vind het bijvoorbeeld zelf echt niet prettig, hè, als mensen naar me toe komen en mij het gevoel geven alsof ik het helemaal ben. Want ik ben het namelijk niet. Nou, ik ben behoorlijk nuchter. Dus als ik thuis kom en iedereen heeft mij een veer gegeven, dan trek ik al die veren eruit. Ik doe mijn kroon af en ik zeg, heren, ik leg het allemaal aan uw voeten. Want ik ben het niet, maar u bent het in mij. Ja, klopt, ik sta op. Ja, klopt, ik ben gehoorzaam. Ja, klopt, ik ga bewegen. Maar u doet het door mij. U doet het willen en het werken in mij. U bent degene die alles door mij heen tot stand brengt. Niet ik, maar u. En dus u komt alle toe, alle eer en alle glorie en alle lofprijs tot in alle eeuwigheid. Halleluja. Dus vereren vind ik zelf, je moet er maar één vereren en dat is God. En niets en niemand anders. Nooit buigen voor mensen, alleen maar voor God. Mijn knieën buigen alleen maar voor de levende God. Maar je kunt mensen wel respecteren om de gaven die God ze gegeven heeft en het werk wat ze daarmee doen. En om hun gehoorzaamheid aan God en wat dan ook. Dus ik bedoel, ik respecteer heel veel leiders. Ik respecteer heel veel mensen in het lichaam. Ik respecteer mijn broeders en mijn zusters. Ook om hoe ze wandelen en de dingen die ze mogen doen voor koning Jezus en al die dingen meer. En ik verheug mij in de vruchten die ze mogen dragen. Ik vereer ze echt niet. Vereren doe ik alleen God. Maar ik respecteer ze wel. En dat moet je gewoon niet verwarren met vereren. De mensen die mogen wandelen en nu al verschil maken voor het koninkrijk van God, zijn slechts instrumenten in de handen van onze maker. Ze zijn niet gezalfd omdat ze zo geweldig zijn. Ze zijn gezalfd omdat God genadegaven heeft gegeven. Omdat ze bereid waren om op te staan en verschil te maken. Omdat ze zeiden tegen de Heer, maak mij bruikbaar. En dat mag jij ook gewoon zeggen, maak mij bruikbaar. In 1 Korinther 4 vers 7 staat, want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? Zie je, dit is gewoon heel erg belangrijk, weet je. Er is niets wat wij van onszelf hebben, wat ons maakt wie wij zijn. Alle goede gaven zijn van boven. Alles is van hem en alles is tot hem. En dat is gewoon heel erg belangrijk, dat je dat gewoon iedere keer weer zo blijft zien. Weet je, er zijn mensen aan het lichaam gegeven om het lichaam verder te helpen. Maar het zijn niet die mensen, het is God in hen. Het is God in ons. Amen. Maar goed, de mensen die echt de zalving hebben gekregen, die echt één of meerdere gaven van de vijfvoudige bediening hebben gekregen, weten waarom zij die hebben gekregen. En ze zullen het ook alleen in die zin toepassen en uitwandelen. En dus wil ik weer even terug naar Efeze 4 vers 11, waar ik net het eerste gedeelte van geciteerd heb. En ik ga nu wat versen erbij nemen, want dat wordt vaak niet gelezen. We lezen vaak alleen dit in Efeze 4 vers 11. En hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars. Punt. Dat is hoe het gequote wordt, dat is hoe het gesproken wordt, dat is hoe het gepredikt wordt. En de mensen denken, ja, sommigen hebben het niet, iedereen heeft het, weet je. Arme ik, maar wacht eventjes, laten we even verder gaan. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten, nog weer anderen als herders en leraars, om de heilige toe te rusten. Om de heilige toe te rusten. Daarom is het gegeven, niet om zichzelf toe te rusten, om de heilige toe te rusten. Tot het werk van dienstbetoon is het gegeven. Dus wij moeten dienstbaar zijn. Het is gegeven tot opbouw van het lichaam van Christus. Dus als jij die gave talent hebt gekregen, een van die vijfvoudige bedieningen hebt gekregen, of welke bediening je dan ook hebt gekregen, is het tot dienstbetoon en is het tot opbouw van het lichaam. Niet tot opbouw van jezelf, maar tot opbouw van het lichaam.

zijn wij allemaal als één lichaam die in Christus Jezus zijn. Die datzelfde fundament hebben die Paulus gelegd heeft en die Christus gelegd heeft. Hetzelfde fundament. Christus, de Zoon van de levende God, die gestorven en weer opgestaan. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. En we worden behouden uit geloof door genade en niet door eigen werken en de houden van de wet. Dat is het fundament. En iedereen die dat gelooft is een heilige en die moet toegerust worden. En daarom hebben we die vijfvoudige bediening gekregen om de heilige toe te rusten. Het is tot dienstbetoon, het is tot opbouw van het lichaam. Zodat, want dat is het gevolg ervan, dat is het doel ervan. Zodat, totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof. Wat ook weer ongelooflijk belangrijk is, want er is geen eenheid van het geloof. En dat is waar we ons voor moeten beijveren. Om die eenheid van de vrede te bewaren. Om die band van de vrede te bewaren. Door de band van de vrede die eenheid van het geloof te bewaren. We moeten zorgen dat we met z'n allen gelijkdenkend zijn. Dat we gelijk gestemd zijn. En dat de neuzen allemaal dezelfde kant op staan. En dat we met z'n allen maar één ding willen. En dat is allemaal gebaseerd op het fundament wat gelegd is. Er is geen ander fundament gelegd dan het fundament wat gelegd is. Weet je, en dus we moeten dus tot die eenheid komen. En daarom is die vijfvoudige bediening gegeven. Zodat we anderen kunnen bedienen daarin. En het is ook gegeven zodat we kunnen komen tot de kennis van de Zoon van God. Zodat we begrijpen wie Hij is, wat Hij voor ons heeft gedaan. En hoe we met Hem kunnen wandelen en hoe we met Hem kunnen leven. En tot een volwassen man. Tot de maat van de grootte van de volheid van Christus. Zodat we tot die hele volheid komen. Zodat we in de volheid van het evangelie wandelen. In de volheid van wat hij tot stand heeft gebracht met zijn dood en zijn opstanding. In de volheid van de genade die ons beschikbaar is gemaakt. En waar wij ons geloof in kunnen stellen. Gewoon totdat we tot die volheid komen van het evangelie. Man, dat is het hele doel. Dat is waarom er een vijfvoudige bediening is. Maar dat is ook het doel van wat God wil dat we bereiken. Die volheid van Christus. De volwassen man. De grootte van de volheid van Christus. Waarom? Zodat we geen jonge kinderen meer zouden zijn die heen en weer geslingerd worden door golven en meegesleurd worden door elke wind van leer, en er zijn wat winden van leer, door het bedrog van de mensen om op listige wijze tot dwaling te verleiden, maar dat wij door ons in de liefde, daar heb je weer die liefde, die ongekende liefde, door ons in de liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem die het hoofd is, namelijk Christus. Dus het doel is dat het lichaam toegerust wordt. Dat we het lichaam dienen. En met onze gaven, onze talenten, onze vijfvoudige bedieningen. En alle andere bedieningen, genadegaven en werkingen die we hebben gekregen door dezelfde Heer, dezelfde God, dezelfde Heilige Geest. Dat we dat inzetten, zodat we met z'n allen, dat betekent niemand buitengesloten, iedereen die in Christus is, met z'n allen zouden toegroeien naar hem die het hoofd is. Zodat we met z'n allen één worden van denken, één van gevoelens, één van spreken. En dat we met z'n allen één worden, zeg maar, want dat zijn wij namelijk in Christus Jezus. En we moeten zo gaan handelen en zo gaan wandelen en zo gaan bewegen. Er staat van hem uit, van Christus uit, wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden door elke band die ondersteuning geeft. Elke band geeft ondersteuning. En weet je, gooi even alle denominaties aan de kant. Er zijn geen denominaties in de Bijbel. Er is alleen maar de gemeente en het lichaam. Amen. Dus wij zijn met elkaar de gemeente en het lichaam. En elke band is gegeven, en, zodat het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden wordt. Omdat we elkaar dan ondersteuning kunnen geven. Overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Iedereen heeft een gave en een talent. Iedereen heeft iets gekregen. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Dus het lichaam krijgt alleen maar zijn groei als wij samenwerken als lichaam. Duidelijker kan ik er niet over zeggen. Wanneer jij een gave hebt gekregen uit deze vijfvoudige bediening waar we het nu in specifiek over hebben, en jij gaat daarmee zelf aan de haal en je doet niet wat in het woord wordt opgedragen, dan veronachtzaam jij gewoon de zalving en dan zul je daar verantwoording voor af moeten leggen. De zalving, de gave is niet voor jezelf. Het is om de heilige, de gelovige toe te rusten. Zodat we met z'n allen dat werk kunnen doen. Zodat we met z'n allen tot die eenheid kunnen komen. Zodat we met z'n allen volwassen worden. En wanneer dus het principe van de vijfvoudige bediening wordt toegepast in een gemeente, is het de bedoeling dat die vijf bedieningen elkaar aanvullen en versterken. En als iemand een van die vijf gaven heeft, voert hij die dus niet alleen uit, maar hij herkent die bediening ook in anderen en discipelt hen, zodat ook zij die bediening kunnen gaan uitvoeren. Het is dus belangrijk dat we dit doen, want als ik er alleen maar, als stel dat ik als evangelist alleen maar in mijn eentje erop uit zou gaan om het evangelie te verkondigen. Hè? Dan hadden we echt een probleem gehad. Want ik bedoel, de wereld is mega groot. En de mensen gaan gewoon verloren. Als ze niet het ware evangelie gehoord hebben.

0: een keuze kunnen maken. Weet je, dus als ik er mee eens had geweest, had het een probleem geweest. Nee, zoveel mogelijk mensen moeten erop uitgaan. Het is de taak van de evangelisten om hen hierin toe te rusten. Mijn taak is het om andere evangelisten te maken. Mijn taak is om in ieder geval andere mensen toe te rusten, zodat ze zelf ook verschil kunnen gaan maken en het werk van evangelist kunnen gaan doen. Ik bedoel, ik kan niemand de gaan van evangelist geven, dat kan alleen God. Maar ik kan ze wel toerusten, zodat ze kunnen gaan functioneren in het werk van evangelist. En als ze die gaven hebben, kan ik ze toerusten zodat ze die gaven op een goede manier kunnen uitwandelen. En dat ze die tot het maximale kunnen benutten. Weet je? En zo zijn we allemaal gegeven aan het lichaam om ervoor te zorgen dat we met z'n allen opbouwen. Weet je? Ik bedoel, als jij evangelist bent, man. Weet je, je moet gewoon ondersteund gaan worden en toegerust gaan worden. En weet ik wat allemaal, weet je. En dat was gewoon helemaal niet in Nederland. Totdat ik erover begon te spreken en begon te benadrukken hoe belangrijk het is dat we zielen winnen voor koning Jezus. Die gediscipeld worden om vervolgens weer zielen te winnen en weer te discipelen. En leiders te maken en weer zielen te winnen en weer te discipelen. En weer leiders te maken, zodat het lichaam opgebouwd kan worden en kan groeien. Hoe belangrijk het belang daarvan is. En ik geef mezelf geen veer daarin of zo. Nu zie ik dat andere bedieningen ook evangelisten beginnen toe te rusten en uit te zenden. Nou, prijs God daarvoor. Halleluja. Weet je, hoe meer we dit gaan doen met z'n allen, hoe meer impact we kunnen maken, hoe meer verschil we kunnen gaan maken in het Koninkrijk van God. Maar dit is gewoon belangrijk, belangrijk, belangrijk, belangrijk dat we met z'n allen gaan anderen gaan toerusten en in hun kracht gaan zetten. Weet je, en dat zie je ook in andere bedieningen dat ze dat doen, dat ze leiders maken en dat juich ik toe. Dat ze discipelen maken, dat juich ik toe. Want dat is zo belangrijk, dat we discipelen maken van de bekeerlingen, zodat zij ook weer, dat ze leiders kunnen worden die weer discipelen kunnen gaan maken. Weet je, en zo kan het in een, zo kan het door blijven gaan en door blijven gaan. En dan kan het zichzelf vermenigvuldigen en zo krijgt het lichaam zijn opbouw. Weet je, en dus het is gewoon ongelooflijk belangrijk. Ik juich, wie je ook bent, als jij een leider bent of een voorganger bent of wat dan ook, ga ervoor zorgen dat je het deel van het lichaam wat aan jou is toevertrouwd, wat jij herdert, dat je hen gaat toerusten. Dat je niet alleen maar gaat vertellen over, weet ik veel, het boek Numeri of Deuteronomium, maar dat je ze gewoon gaat toerusten over wie zij zijn in Christus, wat zij vermogen in Christus en hoe zij verschil kunnen gaan maken en hoe zij erin kunnen gaan wandelen en kunnen gaan functioneren. En dat je ze daarin ondersteunt en dat je ze daarin bemoedigt en dat je ze daarin vrijzet en dat je ze daarin zegent en dat je ze daarin onderwijst. Dat is jouw taak als herder om die mensen tot volwassenheid te brengen. Halleluja. Anyway. Laten we even globaal kijken naar de verschillende gaven en welke hiermee het fundament vormen van de gemeente. Nou, de apostel, het is gewoon globaal, dus er is veel meer over te zeggen. Maar de apostel heeft de taak om kerken te stichten. De apostel heeft de taak om anderen te leren hoe zij dat ook kunnen doen en om leiders van hen te maken. Dus die apostel die sticht gemeentes en hij wijst leiders aan. En wanneer die leiders aanwijst om die kerk te runnen, dan wordt hij meestal ten overstaan van de gemeente de handen opgelegd en worden zij ingezegend. Paulus deed dat bijvoorbeeld bij Timotheus. In 2 Timotheus 1 vers 6 kunnen we lezen. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Nou, apostel Paulus stichtte vele kerken onder de heidenen, zoals Petrus dat deed onder de joden. Maar apostel Paulus, hij is mijn apostel en ik hou echt van Paulus. Wauw. Romeinen 11 vers 13 tot en met 14. Want tegen u, de heidenen, zeg ik, voor zover ik de apostel van de heidenen ben. Zie je, we hebben maar één apostel van de heidenen en zijn naam is Paulus. Maak ik mijn bediening heerlijk om daardoor zo mogelijk mijn verwanten wat het vlees betreft tot jaloersheid te verwekken en enig uit hen te behouden. Halleluja, hij is zo goed. 1 Timotheus 2 vers 7. Daartoe ben ik aangesteld, zegt Paulus, als prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet, staat er. Als een leraar van de heidenen in geloof en in waarheid. Dus hij was een prediker, hij was een apostel en hij was een leraar. En hij deed ook onwijs veel het werk van de evangelist. De apostel helpt ook bij het besturen van een gemeente en hij brengt orde in gemeentes waar wanorde is ontstaan. En dat kunnen we dan weer lezen in 1 Korinthe 11 vers 34. Daar staat, als iemand honger heeft, laat hij thuis eten opdat hij niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom. Dus hij zorgt ervoor dat alle orde is en al dat soort dingen meer. 1 Korinthe 12 vers 28. God heeft nu sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars, vervolgens krachten, daarna genadegaven van genezingen, vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zie je dus, de apostel dient duidelijk de gemeente en rust hen toe om de gemeente die hij sticht of die zijn gesticht op de juiste manier te laten functioneren. Efeze 2 vers 19 staat, zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is en op wie het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de Heere, op wie ook u medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Dus dat is een beetje globaal wat de apostel doet. En dan heb je nog de profeet. De profeet heeft de taak om het lichaam op te bouwen. Om anderen te leren ditzelfde te doen. De profeet spreekt openbaring die door de geest wordt geïnspireerd. Nou, een profeet kan rondreizen en verschillende gemeentes bezoeken. Of hij opereert binnen één gemeente. De profeet kan in zijn ambt richting geven. En hierin is bijvoorbeeld een voorbeeld in Handelingen 13 vers 1 tot het, van Handelingen 13, 1 tot en met 5. Waarin Paulus en Barnabas werden uitgezonden nadat de Heilige Geest had gesproken had. Dus de profeet kan soms heel voorspellende profetie geven over iets wat staat te gebeuren. Maar onder het nieuwe verbond is dat niet een strafgericht van God. We gaan ook nog hebben over profeten en profetieën, dus ik ga er niet te veel over in. Maar het kan wel een waarschuwing zijn, zodat we ons kunnen voorbereiden. Bijvoorbeeld, er staat in Handelingen 11, 28, waar Agabus een hongersnood in het hele rijk voorspelde. Maar zijn taak is vooral om op te bouwen, te troosten en te vermanen. 1 Korinthe 14, vers 3 zegt: wie echter profeteert, spreekt tot mensen woorden van opbouw en vermaning en troost. En dan ga ik het wel hebben over wat dat de vermanen dan allemaal verder inhoudt. Maar dat is niet wat wij denken. De herder heeft de taak om de kudde te hoeden, om hem te beschermen en om anderen hetzelfde te leren. Nou, Jezus is onze opperherder, halleluja. Ja, hij heeft de hele vijfvoudige bediening wat mij betreft. Maar hij heeft ook herders gegeven om de kudde de gemeente te hoeden. En dus een herder houdt zich bezig met het voeden, het verzorgen en het leiding geven aan de gemeente. Hij houdt die kudde bij elkaar. Hij leidt hen in de volle waarheid van het evangelie. Tenminste, dat is zijn taak om dat te doen. En wij noemen de herder in de gemeente dan vaak een pastor of een voorganger of zo. In 1 Thessalonië 5 vers 12 staat: en wij vragen u broeders hen te erkennen die onder u arbeiden, uw leiding geven in de Heer en u terechtwijzen en hen uitermate hoog te achten in liefde om hun werk. Leef in vrede met elkaar. Nou, een goede herder die zorgt ervoor dat hij de mensen die hem zijn toevertrouwd zodanig leidt dat zij in hun bestemming zullen komen die God voor hen heeft. Hij bemoedigt hen, hij onderwijst hen, hij rust hen toe, hij luistert naar hen, hij dient hen, hij ondersteunt hen. Weet je, hij probeert de verloren schapen, dat zijn zij die uit de kudde zijn weggevallen, weer thuis te brengen en hij beschermt hen tegen dwalingen en valse leer. Dat is zijn taak om dat te doen. En op deze wijze vervult hij dan ook die taak en de gave die hij gekregen heeft. Amen. Stuk nog veel meer, maar ik heb al gezegd, globaal wil ik het even aantippen. De leraar heeft de taak om anderen aangaande het woord te onderwijzen en anderen te leren hoe zij dat weer kunnen doorgeven en zelf kunnen uitwandelen. En dus de taak van de leraar, welke soms samengaat met de taak van herder, is om andere mensen te onderwijzen vanuit het woord van God. En hij doet het op zo'n specifieke manier dat anderen hierdoor worden opgebouwd, bemoedigd en groeien in kennis. Dus die leraar die heeft als het ware de capaciteit om het woord op zo'n manier uit te leggen en uit te lichten dat het voor een leek makkelijk te begrijpen is. En diegene die het dan hoort, de toehoorder, dan ook echt van kan leren, zeg maar. En dus in feite doet die leraar gewoon een kennisoverdracht. En het is daarom belangrijk dat de leraar over veel kennis beschikt, zodat hij de mensen echt iets kan onderwijzen. Nou, dan hebben we de evangelist. En een leraar, nog eventjes om terug te komen, die moet wel onderwijzen wat in het woord van God staat en niet zijn eigen ideeën en opvattingen. Weet je, je moet de Bijbel gebruiken om mensen dingen te onderwijzen en niet jouw eigen doctrines. Anyway, de evangelist. Een evangelist, ik neem heel even een slokje water, if you don't mind. Dat was snel. De evangelist die heeft de taak om in zo'n kort mogelijke tijd zoveel mogelijk mensen te winnen voor het koninkrijk van God. En hij heeft de taak om anderen te leren om precies hetzelfde te doen. De evangelist die heeft het vurige verlangen om de wereld in te gaan om zoveel mogelijk mensen te bereiken met het goede nieuws van het koninkrijk. Hij trekt de mensen uit de duisternis en hij brengt ze vervolgens in de gemeente. Dus wat hij doet is als het ware de bouwstenen aan de gemeente leveren die de bekeringen dan weer verder kunnen discipelen om zo het lichaam op te bouwen. Maar goed, ik ben ook een evangelist en ik discipel ook zoveel mogelijk als ik kan. En ik geef zoveel mogelijk nazorg als ik kan, zeg maar, om de mensen een stukje fundament mee te geven. Onder andere ook door deze dingen die we nu aan het doen zijn. Maar de evangelist is als het ware de visser van de mensen en brengt de vangst het aquarium in. Het is een hele belangrijke en zo niet de belangrijkste taak in het lichaam. Want zonder bekeerling heb je geen discipel en zonder vis heb je geen aquarium. Amen. Ja, ben je wel een aquarium, maar is leeg. Dus maar de taak van de evangelist ligt voor een klein deel in de gemeente zelf. Ja, dus dat is dat hij gewoon de mensen toerust, de gemeente opbouwt en bemoedigt, het geloof aanwakkert, maar ook gewoon de gemeente toerust zeg maar, hoe zij ook het werk van evangelist kunnen doen, hoe ze verschil kunnen maken, erop uit kunnen gaan, het licht kunnen zijn in de wereld, zout kunnen zijn van de aarde, en hoe ze kunnen getuigen met hun leven, met hun wandel, de dingen die ze doen, hoe ze kunnen aanpakken, hoe ze mensen tot de Heer kunnen leiden. En ga zo maar door. Dat is heel belangrijk om die gemeente daarin toe te rusten. Dus dat is ook een deel van de taak van een evangelist, om anderen te leren om hetzelfde te doen, zeg maar. En het is dan ook tweeledig. Hè? Het bevindt zich binnen en het bevindt zich buiten, de taak van evangelist. Nou, dus wij doen bijvoorbeeld, hè, wij doen mensen winnen voor het Koninkrijk van God. Dat is mijn zalving. Dat doen we door middel van onze campagnes die we doen het hele jaar door. En daarnaast doen we missiereizen. Dat is om andere mensen toe te rusten om hetzelfde te gaan doen. We doen die One Basics, doe je gidsen, we doen podcasts, radio, we spreken, doen conferenties, events en gaan zo maar door. Dat is echt om de mensen te discipelen en toe te rusten. Nou, de vijfvoudige bediening is. Dit is een beetje globaal, de vijfvoudige bediening. En de vijfvoudige bediening. Sorry hoor. Ik spreek iets sneller en iets meer dan ik dan mijn keel aan kan op dit moment. De vijfvoudige bediening is anders dan andere bedieningen. Het zijn mensen die een gave hebben gekregen om andere mensen te dienen. En ik geloof wel dat alle bedieningen, alle werkingen, alle genadegaven gegeven zijn om elkaar te dienen en elkaar op te bouwen, et cetera. Maar deze vijfvoudige bediening. Zijn gegeven aan de gemeente om de medige gelovigen toe te rusten, te leiden, te bemoedigen, op te bouwen, te onderwijzen en uit te zenden om hetzelfde werk te gaan doen. Dat is het verschil, zeg maar, met alle andere gaven en werkingen en dat soort dingen. Maar we hebben ze allemaal gekregen om te dienen. Maar deze zijn echt specifiek om de gemeente, de medegelovigen, toe te rusten, op te bouwen en zodat zij hetzelfde werk kunnen gaan doen. Amen. Nou, niet iedereen hoeft die gaven te hebben om het werk te kunnen doen. We kunnen allemaal het werk doen. Niet iedereen is een leraar, maar iedereen kan iemand iets onderwijzen. Niet iedereen is een evangelist, maar iedereen kan evangeliseren. Niet iedereen is een profeet, maar iedereen kan profiteren. En ga zo maar door. En we moeten dus mensen leren, als je wel die gaven bezit, hoe zij dat werk kunnen toepassen in hun leven. Nou, ik kan verder heel veel overdelen nog, zeg maar. Maar het gaat erom dat niet iedereen heeft de vijfvoudige bediening, maar iedereen kan het werk doen. Wat in vijfvoudige bediening staat beschreven. En de vijfvoudige bediening is gegeven aan het lichaam om het lichaam toe te rusten en op te bouwen. Halleluja. En dus ga gewoon ontdekken of jij misschien ook die gaaf of de talent hebt. En ga hem dan gebruiken zoals het woord ons leert dat we hem moeten gebruiken. Op de juiste manier. Inzetten voor het Koninkrijk van God. Amen. Nou, ik hoop dat jullie gezegend zijn weer. En ik hoop je te verwelkomen bij de laatste les van de fase 1, serie 1 Basics. En dan gaan we weer verder naar de volgende ronde. Amen. God bless you. Bedankt voor het luisteren. En tot dan. Doeg.
1: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
2: God Radio, het geluid van hoop.
3: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
4: Today is my next last day teaching on 20 revelations that will change your life. Tomorrow will be the end of my 10th week teaching on this on television. And I tell you, this has been powerful. I have really enjoyed going back and just remembering some of the revelations that God has given me, and these have changed my life, and I know it'd work for you. Remember, tomorrow is going to be my last day to offer you this book. The 20th revelation that I'm teaching on is about finances, and this little booklet on financial stewardship will also be my last day to offer it tomorrow. And then we have a book that goes into more detail entitled Financial Stewardship. And I tell you, this is really good. So all of these things, tomorrow will be my last day to offer them. So I encourage you to please go to the effort of calling or writing and requesting these materials. I know it'll change your life. So yesterday I was using the parable out of Luke chapter 16 about Jesus teaching about the unjust steward. And I was approaching our finances and the way we handle finances as looking at it from the viewpoint of a steward. If you think that money is yours, well, then you're going to wind up using it primarily for selfish reasons. But if you see that it's God that is your source and it's God who causes you to prosper, as it says in Deuteronomy chapter 8, verse 18, but you shall remember the Lord your God, for it is He that gives you the power to get wealth. God doesn't give you wealth. He gives you power to get wealth. Whether you recognize it or not, God is the source of your prosperity, and you ought to look at your money as not my money. God, this is what you have blessed me with. Now, I know that there's some of you watching this and say, well, that's not so. God didn't give me this money. I worked for it. I earned every penny of it, and I should be getting more. That's the way that most people think. But the truth is, whether you realize it or not, God is the source of your prosperity. You know, those of you that are watching this program in some of the, first world developed countries, you didn't make all of those advantages happen. There are previous generations, people that were led by God, like in America, this nation was founded on godly principles. They turned loose people. They got government off of their backs so that they could prosper. And sad to say, we see the United States going in the opposite direction. I believe it's going to turn around. But right now, government is imposing so many restrictions and all of the climate change foolishness that's going on and things like that. It's taking money away from people. You know, under President Joe Biden, I've heard that the average person has lost $3,000 per year in income through increased inflation and cost of materials and things like this. And so the government is trying to take things away, but it was God that established this nation, that has given us the freedom, that has allowed the United States, with just 4% of the world's population, to produce 90-something percent of the inventions and so many things. And it's God that did all of this. Whether you realize it or not, you are not a self-made man or woman. It's God who's blessed you, that God put you here. God gave you these talents. You know, whether you know it or not, you could develop a talent that God has given you, but you can't develop something that God never put in there. That you need to think about that. Those talents, those abilities, if you have the ability to go out and make money and to sell, if you're a good salesman, if you can do mathematics and you're an accountant, if you have some talent that you can use and that's causing you, you know, to prosper and things, whether you know it or not, God's the one that gave you all of that. All God would have to do is just stir the chemicals in your brain just a little bit, and I guarantee you, you'd be an idiot. God is the one that gave you your health. God's the one that gave you your talents. God's the one that put you in this time in the world where we have unlimited potential and stuff. God is your source. So whether you realize it or not, you really should be a steward. You shouldn't look at this money as being yours. God is the one who enabled you to make that money. And if you would look at all of the resources that you've got as, God, this is yours. What do you want me to do with it? Well, I can guarantee you, God wants you to pay your bills. God doesn't want you living under a bridge. God wants you to have nice things. It's His will for you to prosper. It says in Psalms 35:27, let the Lord be magnified, which hath pleasure in the prosperity of His servant. I'm not saying that God wants you to live, you know, like a monastic life, I think is the way you pronounce it, where you just have nothing and you take an oath of poverty. God doesn't mind you having things, so He will lead you to, you know, take care of yourself and to take care of your family and do things in a good way. But I guarantee you, God will also lead you to give. For instance, in Scripture, the minimum that you should be giving is a tithe. That means 1/10. And if you really saw yourself as a steward, you would be giving a tithe. And of course, according to Scripture, there's much more than just a tithe. There's also offerings and things that go with it. So when I start talking about money and I start talking about God blessing you and having prosperity, one of the immediate criticisms that I get is that people say, you're just preaching greed. And they will turn over to 1 Timothy chapter 6, where it talks about the love of money as the root of all evil. I agree with that 100%. But what I'm talking about, when I'm talking about prosperity, it's not the love of money. It's using money to be a blessing to other people. The Lord told Abraham in Genesis chapter 12, I will bless you and make your name great, and I will make you a blessing. Notice He said, I'm going to bless you first and then make you a blessing. You can't be a blessing to anybody else if you're poor yourself, if you're just barely scraping by, if you can't feed yourself and feed your family, and if you can't pay your bills, you can't be a blessing to anybody else. So God blesses us to make us a blessing. The reason that we should prosper is not so we can just have more stuff. The American dream, as as concisely as I can put it, the average American dream is just get all you can all you get, and then sit on your can and forget about everybody else. That is not the way that God looks at things. The reason God prospers you is so that you can be a blessing to other people. See, that's being a steward. Your Heavenly Father is the source. He gives you money, not just so that you can have stuff. He will take care of you. He doesn't mind you having stuff, but it doesn't end there. That's not the goal. That's not the end result. The reason God wants to bless you is to make you a blessing. If He can get it through you, He will get it to you. If you become a channel instead of a dam that just, dams it up and tries to get everything just for yourself, but if you will allow the money to flow through, I guarantee you, God will cause supernatural prosperity to come to you. One hand to receive and one hand to give, and as the money flows through, there's plenty for you. If you have a garden hose and if you put water through there, I can guarantee you that hose is going to get wet. Not all of the water goes out the other end. That hose gets wet on the inside. And if you become a channel and let God start flowing through you to bless other people, I can guarantee you, you are going to prosper along the way. You can't outgive God. Luke 6:38 says, "Give, and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom." You cannot outgive God. If you give, it's going to be given back to you, good measure, pressed down, shaken together, and running over. So when people say that, man, when you're preaching on prosperity, you're just selfish. The love of money is the root of all evil. It's not money that's the root of all evil. It's the love of money. And people who sit there and say, I'm not going to believe God for anything. I'm content where I am. I've got enough. My needs are taken care of. I don't have very much, but I've got enough. I'm just going to learn to be content with what I've got. That is the selfish person, because you're just using money for yourself. And once you get your needs met, you're satisfied. You don't want any more. You don't care about helping other people. Your focus isn't on being a blessing to anybody else. You just got enough for me, my four, and no more. And that's your mindset. You are the selfish person. A person who wants to prosper, not so that they can just have more, but so that they can be a bigger blessing, so that they can get things done, so that they can accomplish what God's will. That is the right attitude. That is a steward mentality. I guarantee you, God isn't about just taking care of you. He wants to take care and give you excess, abundance. It says in 2 Corinthians chapter 9, verse 8, that God is able to make all grace abound towards you, that you always, having all sufficiency in all things. And what's the purpose of it? May abound unto every good work. That's the reason that God wants to make all grace abound towards you and give you all sufficiency in all things. It's so that you can abound unto every good work, not just so that you can have stuff for yourself. If you understand biblical prosperity, it's not about you just getting a bigger house and a bigger car and fancier clothes and jewels and stuff. It's about you being enabled to be a blessing. There are some of you that see the people that are struggling today, and you may pray for them and pray that God will bless them, but He can't bless them through you. You don't have prosperity. That is not what God intended. 2 Corinthians chapter 8, verse 9 says that the Lord, though He was rich, yet for your sake He became poor, so that you through His poverty might be made rich. Jesus became poor so that you could prosper, so that you could be rich, is what it says. The average Christian will sit there and say, well, that's not talking about finances. That's talking about emotionally, spiritually, enrich your life in those ways. Well, I believe it includes that. But if you take every verse, every single verse in 2 Corinthians chapter 8 and chapter 9, every single verse in those two chapters is talking about money, financial prosperity. And right in the midst of it is that the Lord became poor so that you through His poverty might be made rich. For you to say that that doesn't include finances, you've taken that scripture out of context. And when you take the text out of context, all you got left is a con. It is not true for you to say that those verses only apply to emotional, spiritual things. No, they apply to physical things. Part of Jesus' atonement was he became poor so that you through his poverty might be made rich. This does not mean that during the time that Jesus was on the earth, he was just dirt poor. Some people will cite the fact that he says foxes have holes and birds have nests, but the Son of Man hath not where to lay his head. Well, that's true, but that's because he chose to be an itinerant minister and he chose to travel and minister to people. He had an entire fortune given to him at his birth when they brought gold, frankincense, and myrrh. That amounted to a fortune. The Lord didn't ask Joseph and Mary to raise his son at their expense. He gave them all the money that it took. He paid for the upbringing of Jesus, and Jesus had money. Jesus had a treasurer. How many of you have a treasurer? Some of you do, but many of you don't, because you don't have enough money to pay somebody full time to go around and manage your money. For you to have a treasurer means that you have money. And at the Last Supper, when Jesus exposed Judas as the traitor and he told him that you do, do quickly, he got up and left. And the other disciples thought that he was going out to give away some money at midnight, late at night. Why would they think that? Because apparently Judas, as the treasurer, had given away money many, many times and they didn't see it as something that was unusual. Jesus was a giver. Jesus had money. He had women that traveled with him and ministered to him out of their substance, and they were rich women. Jesus wasn't poor. When he said he didn't have anywhere to lay his head, it wasn't because he didn't have the money to go get a hotel room. It was because he was an itinerant minister and he chose to travel. And he became poor relative to the glory that he had in heaven. His whole time here on earth was poor. But I believe it's talking about primarily on the cross. You know, the Bible says that Jesus became sin for us. When did Jesus become sin? I guarantee you, he didn't live his whole 33 years here on the earth in sin. No, he took our sin into his own body on the tree, is what it says in 1 Peter 2:24. He became sin as he hung on the cross. When he hung on the cross, he also became poor so that you through his poverty might be made rich. So the reason that Jesus died was not only to forgive your sins, but also to prosper you spiritually, emotionally, and financially. And so this is a part of what Jesus died to purchase. He can make all grace abound toward you so that you always, having all sufficiency in all things, may abound unto every good work. Look at this passage of Scripture in Ephesians chapter 4. And in verse 28, it says, "Let him that stole steal no more, but rather let him labor, working with his hands the thing which is good, that he may have to give to him that needeth." This is amazing. He said, the reason you work isn't to pay your bills. It's not so that you can eat. It's not so that you can be clothed. It's so that you can have to give to him that needs. Now, I'm not denying that we need to eat, that we need to pay our bills, that we need a place to live, we need a car, and we have to pay for gas, and there's things that we have to do. But the reason he said that you should work is so that you should have to give to him that needs. Most people, when they make up a budget, they will sit down and write out what their mortgage or rent payment is. They'll write out what their car payment is or their, other things. They'll write down their gasoline, their insurance, they'll write down their food, they'll write down their clothes, they'll write down these things. And if they're spiritual, they might write down that we also want to give. But with most people, that's the caboose. They give what's left over after all of their needs are taken care of. But the Word of God says that the reason God prospers us and the reason we should work is so that we could have to give to him that needs. The primary thing, when you make out a budget, you ought to say, first of all, we gave $5,000 last year or whatever it was, and this year I want to bump it up to $10,000. That's what I want to give, and that ought to be the focus. You ought to work and say, oh God, prosper me so that I could be a bigger blessing, not so that I could get a bigger house or a bigger car. And again, God's not against those things if they're in the proper perspective. If it's not the love of money, it's the love of money that's the root of all evil. Money's not evil. It's the love of money that's evil. If you think that money is evil, then you ought to take all of that evil, filthy lucre and send it in to me and get rid of it if you think that money is evil. No, money's not evil. It's the love of money that's the root of all evil. And there are some people that don't have a dime that love money. Their whole life is thinking about money. And yet, on the other hand, I know some people that are very well off. And they don't even think in terms of money, really. They just think about blessing people. I can think of one person right now who I know of that gives away many, many cars. You know, I've given away probably a dozen cars or more, and I've had probably a dozen cars given back to me. I didn't give so that I could get cars, but, you know, you plant corn, you get corn. You plant beans, you get beans. If you sow, you're going to reap. And I've given away over a dozen cars, and I've reaped them back. You know, I have a friend of mine, Creflo Dollar, and I was visiting with him one time, and he is assaulted and criticized because of, you know, he lives in a nice house and does things. And I don't say that I defend everything that Creflo does, but Creflo loves God. And we were just talking about some of these things, and I was talking about people don't know how much seed he's sown. For them to criticize a person's harvest, and yet you don't know how much seed they're sowing. Most people think he's sowing the way I'm sowing, and yet it's wrong for him to reap all of this stuff. But Creflo didn't sow the way most people did. And as we talked, Creflo was talking to me, and he said, I forget the exact figures, but I was talking about how I've given away dozens of cars. He told me he's probably given away hundreds. It's up in the hundreds of cars that he's given away. And he's probably bought and paid for over 100 houses for other people. And because of it, he lives in a nice house. If you plant, you can't help but reap. And people don't understand that. When people criticize some of these people that have great prosperity in their life, you don't know what they've given. It's just the law of God that when you give, it's going to be given back unto you. And there are people watching this program right now that you've been very critical of the very person I mentioned. You've been critical of other people, and yet you don't know how much they've sown. You don't know what they've done. You're judging them by your standards. I had a man actually that lived in a very nice house, and this was like $1.5 million, $2 million house. And this is 30 years ago. It would probably be the equivalent of living in a $5 or $6 million home nowadays. And he was a pastor of a church. And people criticized him and said it isn't right. And he drove these fancy cars. And they said he's taking all of this money and using it for himself. But, you know, I stayed at his home. I was a part of this. And I was there one time when I ministered one service, and he gave me $30,000 or $35,000. There was another minister that was staying at his home, and he gave him a car that was worth $30,000 or $40,000. And there was another minister that came through that Sunday that I think he gave him $10,000 or $15,000. This man gave the equivalent of his house. It only took about, I'd say, 14 to 16 months of the amount of money that he gave away to equal what his house cost. Let me do it this way in percentages. How many of you would like to live in a house that equaled 12 to 14 months worth of your giving? Boy, some of you would be on the street. Some of you would be living in a cardboard box. Some of you would have to take a number of steps backwards to live in something that equaled 14 months worth of your giving. See, this is the way that God looks at things. He looked at that little woman that gave those two mites, and he said she cast in more than everybody else. That wasn't true as far as just the amount of money, but as far as the percentage of what that woman had, she gave more than everybody else. God looks at things in percentage. And there are some of you that are critical of other people, but you don't know how much they've given. Percentage-wise, they are living much more frugal than what you are. Amen. Don't shout me down because I'm preaching good. Galatians 4:16, have I become your enemy because I tell you the truth? I tell you, we got some wrong attitudes about finances. And it really mostly comes back to people thinking that if you're preaching on prosperity, it's just so that you can get bigger stuff. It's all selfish and you're greedy and you love money. The reason I minister on finances is to help set you free and to enable me to be a bigger blessing and to get things done. I am not using it for myself. Man, that's awesome. And I tell you, most people don't understand this. There is a prejudice in the body of Christ against ministers being prosperous. And yet, if ministers don't prosper, why in the world should you expect any of the people that are under them to prosper? I'm not into using prosperity for myself. I give, you know, last year my wife and I gave away 150% of our yearly income. And just two or three years before that, we gave away, I think it was 140%. Now, we can't do that every single year, but we typically give somewhere around 70 or 80% just automatically goes towards giving. We give and give and give, and I guarantee you, I am blessed and I'm prospered. You can't outgive God. I'm going to share more on this tomorrow, but tomorrow will be my last day to share this little booklet on 20 revelations that will change your life. And then I've got this little booklet on financial stewardship. And this is just a brief summary of this entire teaching entitled Financial Stewardship. If you'll listen, our announcer is going to give you information about it. Remember that tomorrow is my last day to advertise these products over television. So please listen to our announcer and then call or write today.
3: Bedankt voor het luisteren naar Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio. Aangeraakt door dit onderwijs? Deel met ons via andrewwomack.nl. Onze hulplijn is er voor jou. Voor vragen over ons onderwijs, voor gebed of bemoediging. Maar ook praktische info over de boeken en uitleg van Andrew Womack, ons onderwijs op Charis Bible College of de aankomende evenementen. Kijk op andrewwomack.nl voor de tijden waarop je onze telefoonmedewerkers kunt bereiken voor vragen of gebed. Zijn we even niet bereikbaar? Spreek je boodschap in en dan bellen we je uiteraard terug. Meer info op andrewwomack.nl. Charis Bible College helpt je jouw kennis over God en je relatie tot God te verdiepen. Voor als je weet dat er meer is, op zoek bent naar de juiste weg, of wanneer je wilt weten wie je bent in Christus, wie Hij is in jou en wat zijn plan is voor jou. Charis, waar levens veranderen, leiders worden getraind, waardoor de wereld verbetert. Op onze Bijbelschool kan je kiezen uit diverse onderwijsstromen. Voltijd, hybride, zowel online als op onze campus en volledig online. Precies wat bij jou past. Meld je nu aan, bezoek een open dag of zelfs een open lesweek. Loop kosteloos 4 dagdelen mee of volg gratis een online lesmodule. Kijk op charisbiblecollege.nl. De uitleg van Andrew Womack in Gospel Truth lees je terug in zijn boeken. Wil je zijn onderwijs nog eens rustig teruglezen? Ga dan naar onze webshop. Deze uitzending wordt mogelijk gemaakt door onze partners. Hun financiële steun helpt ons het evangelie verder te brengen. Wil jij ook dat meer mensen met dit onderwijs in aanraking komen? Word dan partner van Andrew Womack Ministries. Door ons maandelijks te ondersteunen heb je deel aan deze bediening. En zaai jij dit levensveranderende onderwijs in levens van anderen. Dus meld je aan als partner op andrewwomack.nl.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: De dienaar zijn de handen van het lichaam. De profeet was de ogen van het lichaam. Zij zijn het liefst heel erg praktisch bezig. Zijn mensen heel praktisch bezig zijn. Je kunt altijd een beroep op ze doen. Bijvoorbeeld is een Martha. En Martha was ook het liefst gewoon praktisch bezig. Jezus kwam in huis. Weet je, Maria die zat daar lekker aan de voeten van Jezus. Maar Martha dacht, nee, er moeten dingen gedaan worden. Weet je, er moet gekookt worden, schoongemaakt worden. Al die praktische dingen moeten gedaan worden. En die moeten ook gedaan worden. Daarom is een van de gaven, is de gave van een dienaar. Je kunt altijd een beroep op ze doen. Martha zei het ook, zegt al, ze moet helpen. Nou, wie herkent dit? Wie is enorm praktisch? Wie wil het liefst gewoon helpen met zijn handen waar hij kan helpen? Zie je, er zijn heel veel mensen die hebben die gave van dienaar. Dus die hebben we zo ontzettend hard nodig. Letterlijk, vele handen maken lichtwerk. En er zitten ook een aantal valkuilen. Want dit zijn ook mensen vaak die te veel hooi op hun vork kunnen nemen. Dat ze niet zo snel nee zeggen. Als ze gevraagd worden, ze willen altijd helpen. Ze willen altijd anderen helpen. Dus ze stappen er maar in en ze stappen er maar in en ze stappen er maar in. Dus ook als je in leiderschap zit in de kerk, wees je bewust van die genadegave. We hebben letterlijk soms in het team, dat soms iemand zegt van, zullen we die daarvoor vragen? Ze zegt, nee, dat doen we niet. Omdat ik al weet dat die ja gaat zeggen, zonder het echt goed te overwegen. En ik wil niet dat ze te veel hooi op hun vork nemen. We hebben er niks aan als iemand overspannen raakt of burn-out raakt. En ik zie sommige kerken die taakgericht zijn. Mensen zeggen, ik wil helpen. Die komen onder een juk tot aan het dak met taken. Want prijs de Heer die wil helpen. En ze verslijten de een na de ander. Want ja, maar die persoon zegt altijd ja. Die heeft toch ja gezegd, Weet je, en dat is juist het karakter wat God ze heeft gegeven. Ze zeggen ja, maar maak er geen misbruik van. Weet je, je kan die gaven om te gebruiken, niet om te misbruiken. Een dienaar kan moeilijk nee zeggen. Meer taakgericht dan persoonsgericht. Dus ze zijn gewoon voor praktische dingen. Ze hebben soms, niet altijd, hè, de meeste mensen hebben meerdere gaven, ze hebben soms minder oog voor de persoon. Gewoon praktisch. Nou, dit kan ook wel een geval. Meer oog voor het deelgebied, het koken van de maaltijd, dan op het geheel. Jezus was op weg naar

evangelist en die apostel. Die zit al, ja, hier blijven, hier blijven. Het volgende werk van de Heer. Weet je, en nou moet je echt aftasten van, is dit wat God wil doen? Of zit ik er nou te veel gefocust op hier en nu, terwijl God daarna misschien iets anders wil doen, waar ik ook gewoon weer kan dienen? En dat kan dus wel een spanningsveld zijn. Kenmerken. Ze ontvangen vreugde in het dienen van anderen. Heeft vaak ook de gaaf van geven, ga ik zo wat over zeggen. Ze hebben de neiging om hun persoonlijke gezondheid en comfort te verwaarlozen. Nogmaals, ik heb letterlijk mensen in de kerk hier kapot aan zien gaan. Letterlijk kapot. Soms zelfs leiders die ik gewaarschuwd heb. Zeggen, als je zo doorgaat met behandelen van die persoon, die gaat niet goed komen. Die krijgt een burn-out, die gaat eraan onderdoor. En ik heb situaties waar niet geluisterd werd. Want ja, maar diegene wil dat doen. Ja, als je gewoon vraagt, wil je dat doen? Ja, maar als je kijkt naar zijn leven en de vruchten van, gaat het helemaal niet goed. Ik heb één keer iemand letterlijk dood zien gaan hieraan. In een kerk, die is overleden, die persoon. Die had allerlei dingen die eigenlijk opgelost moesten worden. Geestelijke problemen, problemen in haar familie. Waar geen tijd van was. Want er moesten dingen gebeuren in de kerk en gebeuren. En die durfde geen nee te zeggen. En nu is ze dood. En nu is er geen tijd meer om dingen recht te zetten. Er is geen tijd geweest om te genezen. Er is ook gewoon geen tijd geweest om onder onderwijs te zitten. Om genezing te ontvangen. Die is gewoon aan overleden. Dus daar moet je zo voorzichtig zijn soms. Waar vraag je mensen voor die geen nee durven te zeggen? En daar moet je zo voorzichtig mee zijn. Dus ook die gave, daarom is het belangrijk om dat in beeld te hebben. Weet je, wat is iemands karaktergave, wat niet? En waar kunnen we mensen ondersteunen dat we samen met elkaar sterk zijn en het lichaam zijn? Want ik geloof, Jezus heeft zijn leven gegeven, maar wij hoeven dat niet te doen. Niet op deze manier, absoluut niet. Dus maak ook nooit misbruik van de gaven van mensen. Kan het met andere gaven ook, maar met deze het makkelijkste. Kijk, profetische mensen kun je soms misbruiken door ze in de geest zeg maar achter je te zetten om je gelijk te halen. Met een heel geestelijk verhaal wat jij ervaren hebt van de Heer. Weet je, iedere gave kan je op een bepaalde manier misbruiken om het zo maar te zeggen. Maar deze mensen zijn soms het makkelijkste te misbruiken op dit gebied. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. Ze hebben sterke behoefte aan waardering en bemoediging omdat ze werkers zijn en geen voelers. Moet ze verteld worden. Dus ook dit, weet je, dat is een van mijn dingen. Ik ben ook gewoon enorm van die kant gaan we op. En daarom heb ik ook een team nodig. Weet je, mensen zeggen, we moeten onze vrijwilligers bedanken en een barbecue. Het is niet dat ik dat niet wil doen. Ik denk er gewoon niet aan. Want ik ben nog bezig met de volgende campagne, de volgende reis, weet je wel. En ik heb gewoon een team nodig die zeggen, we moeten ook regelen en al die dingen meer. Zodat er waardering is voor mensen. Ontzettend belangrijk. Want ik ben zelf ook vanuit mijn karakter enorm taakgericht. Dus weet je, ik weet dat van mezelf. Dus mijn valkuil is, als bijvoorbeeld Lambert of Sander, die maakt iets, een flyer of een video. En ik zie dat, dat ik zeg, ja, maar dit is niet goed. Terwijl 95% van de video is prachtig en is schitterend en is wel goed. Is het eerste wat ik zeg, ja, maar dit is niet goed. Dat zie ik meteen. En ik moet leren vanuit mijn karakter. Sander, vergeef me, Lambert en iedereen. Maar ik moet alleen maar zeggen, hey, het is echt schitterend, ziet er goed uit. Alleen één dingetje moet beter. Maar weet je, je moet daar gewoon bewust van zijn. Weet je, dat je dankbaar bent voor mensen. En ook dat mensen je kunnen corrigeren. Weet je, soms zegt kort tegen mij, Tom, we moeten opletten. Weet je, laten we wat leuks doen met het personeel. En ik denk, het Koninkrijk is toch altijd leuk, weet je wel. Conferenties, diensten, zieken genezen, demonen uitdrijven. Ik heb altijd plezier, weet je wel. Het is allemaal hobby. Maar goed, in ieder geval... Weet je, voor mij voelt het nooit als werk. Maakt niet uit. Maar in ieder geval is het belangrijk dat we daar ook in de gaten hebben met elkaar. Ze worden door anderen nog als minder geestelijk gezien. Maar het dienen is juist een uiting van hun geestelijk leven. Gewoon het dienen in de kerk, in het koninkrijk, bij bedieningen. Weet je, dat is ook iets gewoon wat ik heb moeten leren. Omdat vanuit mijn gave om te prediken, op een gegeven moment zette God mensen om me heen. En ik was altijd geneigd om mensen naar voren te schuiven. Ik dacht, oh, ze willen ook prediken. Dus mensen die onder mij dienden, weet je, zei ik, wil je ook spreken? Weet je, en op een gegeven moment kwam ik erachter, joh, die mensen worden helemaal niet gelukkig van spreken. Ik had ook iemand die ging altijd mee naar campagnes en naar het buitenland en conferenties. En zei ik, moest je soms 20 sessies doen. En zei ik, wil je ook spreken? En zei, nee, spreken. Weet je, nee, ik wil niet spreken. En dacht ik, maakt niet uit, kom nog wel. En tot iemand op rente, die hele lieve man, heeft heel lang met ons gewerkt. Hij woont nu in het buitenland, hij is gevlucht. Nee, schrapje, hij is grapje. Nee, hij is een hele goede vriend nog steeds. Hij is getrouwd met een Amerikaanse. Op rente zei hij, Tom, ik wil niet spreken. Ik wil gewoon mee en ik ben blij dat als jij klaar bent met je conferentie, dat ik eten klaar heb staan, dat er een taxi is geregeld, dat we de vliegtickets hebben geregeld, dat je, weet je, dat ik incheck, uitcheck in totaal, allemaal dat soort dingen. Laat me gewoon dat soort dingen doen. Weet je, en ik hoef niet te spreken, ik hoef niet op het podium te staan, weet je wel, laat me gewoon helpen. Weet je, ik had dan met meerdere, ook Niels die bij ons werkte, op een gegeven moment Niels, ik zei, ik wil gewoon boekhouding, gewoon administratie doen. Weet je, en dat ik achterkwam, oh wacht, niet iedereen vindt dit heel leuk. Maar dan moest ik gewoon leren, en die mensen zijn gewoon dolgelukkig, gewoon kunnen helpen waar ze mee kunnen, en hun talenten.

0: Dat is de gaaf van dienen. De leraar is het verstand van het lichaam. Zijn graag bezig met het ontdekken van de waarheid om die weer uit te delen. Meestal intelligente mensen zijn heel vaak bezig met details. Zit heel vaak op details te sturen. Ze zoeken een probleem tot de bodem uit voordat ze iets als waarheid aannemen. Zie ik vaak mensen heel analytisch. Dus ze denken in analytische processen. Ze denken in allerlei processen en volgordes. Wie herkent dit? Wie zit meer in deze hoek? Een paar mensen. Ze hebben het verlangen de waarheid te of kijk, hebben we een voorbeeld. Een voorbeeld in de Bijbel is bijvoorbeeld Apollos. Maar daar ga ik niet... Laten we daar niet te diep op ingaan. Ze hebben de verlangen de waarheid te presenteren in een systematische volgorde. En ik merk, God heeft me ook een stuk leraarbediening gegeven, wat ons soms heel erg helpt om iets neer te zetten. Omdat ik heb ook gemerkt, als je dingen gewoon goed onderwijst en het de Bijbel laat zien, dat je veel minder kritiek krijgt dan sommige mensen die gewoon iets roepen, wat wel waar kan zijn. Maar als je het niet kan onderbouwen, krijg je nog steeds de kritiek. En het is gewoon belangrijk dat je mensen meeneemt daarin. Ze zijn geïnteresseerd in specifieke van speciale woorden. Soms zitten mensen heel diep in woordstudies. Willen dingen onderzoeken, zoveel mogelijk feiten. Waakzaamheid over feiten en details. Ze hebben de neiging om degene die hen te onderwijzen te toetsen. Klopt het? Ze zijn vaak meer geïnteresseerd in de boodschap dan in de mensen. Hun grootste voldoening is niet om levensveranderd in te worden, maar de waarheid ontdekken. Dat is het geval van een leraar. Karakter is dat die helemaal kunnen verzanden in de theorie zonder de praktijk. Dus ze kunnen soms ellenlange diepe bijbelstudies geven, maar ze hebben er geen praktijk van. Of ze kunnen mensen niet trainen in de praktijk. En dat is dan even het voorbeeld met de Bijbel. Maar soms kan iemand met zo'n karakter kan bijvoorbeeld ook heel erg theoretisch zijn in bepaalde dingen. Dat kan economie zijn of een bedrijfskunde of wat dan ook. Maar ze kunnen geen bedrijf leiden of hun persoonlijke financiën zijn een puinhoop. En ze zijn helemaal niet goed om dat in de praktijk te brengen. Ze kunnen soms heel goed om te ontdekken. Grote controle over emoties, sterke overtuiging, gebruiken niet veel illustraties. Ze kunnen heel moeilijk zijn om mee om te gaan voor andere predikers. De waarheid staat boven relatie. Dus kunnen mensen die anders denken niet accepteren. Dat zie je soms ook gewoon, mensen met dit karaktereigenschap in de kerk kunnen gigantisch veel moeite hebben als hun voorganger iets anders een keer predikt dan wat zij geloven. Want ze hebben het idee dat ze moeten kiezen tussen de relatie en de waarheid. Terwijl je kan het ook prima gewoon niet met elkaar eens zijn. En nog steeds even goede vrienden. En dat is iets wat we soms mogen leren. Van oké, diegene denkt er iets anders over. En ik heb het niet over van nou, weet je, ik geloof niet in God. Dat zou ook wel bijzonder zijn als je voorganger. Maar goed, je hebt sommige kerken in Nederland. Helaas. Maar bij wijze van spreken, iemand kan het best wel oneens zijn met je over een bepaalde theorie. Bijvoorbeeld over weet ik veel waar demonen vandaan komen. Denk ik, dat is niet zo interessant. Als je het erover eens bent, deze uit moet drijven, even goede vrienden. Weet je, en laat dat soort dingen nooit tussen een relatie in gaan staan. Bemoediger is de mond. Iemand die graag bemoedigt. De mond van het lichaam. Heel erg persoonsgericht. Stimuleren. Andere mensen. Bijbels voorbeeld is een Barnabas. Ze zien het altijd met andere mensen zitten. Ze zijn altijd aan het stimuleren. Deze mensen zijn veel minder theoretisch. Weet je, het moet gewoon praktisch zijn. Ze willen heel concreet verandering zien. Ze zijn erg afhankelijk van een goede sfeer. Ze mensen die zijn heel erg beïnvloed worden die door sfeer of omgeving. Dus ze willen altijd anderen opbeuren, complimenten geven, bemoedigen. Maar ze worden ook heel erg beïnvloed door de sfeer. Dus als het in één keer niet zo'n blije sfeer is, kunnen ze ook enorme ontmoedigers worden. Want ze vertegenwoordigen hun gevoel vaak. Ze hebben vaak een goed zelfbeeld. Ze zijn vaak goed in pastoraat. Ze kunnen mensen weer opbeuren. Ze werken graag in teamverband. Ze hebben sterke behoefte aan loyaliteit. Dan even iets naar de gever. De gave van geven noemt de Bijbel. Deze mensen vinden het heerlijk om tijd, energie, geld, talenten te geven om anderen verder te helpen. Dit gaat heel vaak samen met die gave van dienen. Het zijn vaak dezelfde gaven. En een voorbeeld daarvan is Abraham. Weet je, die rende gewoon. Toen hij al oud was, hij rende, want hij zag vreemdelingen. En hij wilde ze eten geven. Hij gaf Lot het beste stuk. Abraham was een enorme gever. Ze willen geven, niet alleen geld. Als ze ervan overtuigd zijn, dan willen ze geven. Maar ook vaak alleen maar als ze overtuigd zijn dat het iets goed is, kunnen ze zich er goed voor inzetten. Ze zijn vaak sterke leiders, kunnen goed met geld omgaan. Het feit dat iemand dit gaat ook over financiën, de gave van het geven. Betekent niet dat iemand heel veel geld moet hebben voordat hij de gave van het geven heeft. Het gaat gewoon om het hart erachter. En weet je, sommige mensen, zijn mensen met 100 euro en die kunnen er makkelijk 90 van loslaten. Die hebben gewoon een gave om te geven en door te helpen. Even kijken hoor. Deze is ook wel goed. Mensen die de gave hebben gegeven zijn vaak hard voor zichzelf en heel hard voor hen die voor hen werken. Omdat ze zelf alles geven, is het gefrustreerd als ze denken dat anderen dat niet doen of het niet zo goed doen. Of weet je wel, sommige mensen willen al hun vrije tijd geven aan het Koninkrijk van God. Dan zien we het anders zeggen, ja maar ik hou ook wel van een avond op de bank. Een avond op de bank? Nou wordt het Koninkrijk niet mee gebouwd, hè? Mee achterst op de bank. Daar bouwen we het Koninkrijk niet mee. Weet je, het zijn mensen die soms zelf alles geven, maar daardoor ook automatisch heel hard kunnen zijn naar andere mensen. En dat is een uitdaging. Ja. De leider. De gave om leiding te geven. De gave om leiding te geven. Dat is echt een gave. Of de gave van organisatie. Je hebt niet alleen mensen nodig die heel praktisch dingen doen, die anderen bemoedigen. Je hebt ook iemand nodig die de juiste mensen op de juiste plek zet. En die de structuren ziet, die mensen aan kan sturen. Die zegt, als jij dit gaat doen en jij dat, dan doen we het zo effectief mogelijk. En die het grotere plaatje ziet. En deze mensen heb je vaak nodig, ook om een bediening of een kerk groot te maken. De reden dat in Nederland de meeste gemeentes niet boven de 100 of 150 man uitkomen, of soms 200, is gewoon omdat er geen goede organisatie is. 10 mensen erin via de voordeur, 10 via de achterdeur eruit. Omdat de teams, de organisatie, de structuren kunnen het niet dragen. Ze kunnen niet meer mensen aan in hun onderwijs, niet in hun pastoraat, niet in hun teams, weet je wel. Ze kunnen het gewoon niet aan. Dus als er 10 nieuwe mensen bijkomen, gaat dat ten koste van de aandacht voor 10 andere mensen. Die dan uiteindelijk ontevreden weglopen. En het is gewoon één groot reuzenrad van instappen en weer weggaan. Weet je, en dan kunnen we soms allerlei geestelijke dingen. Ja, maar weet je, dat is ook harde grond hier. Hè? Mensen hebben ook weinig geduld en al die dingen. Het heeft vaak gewoon te maken met organiseren. En dingen goed kunnen leiden en processen kunnen leiden. En leiders die ergens op zitten. Dat is niet voor niks dat God tegen Mozes zei, stel leiders aan over 1000, over 100, over 50. Stel andere leiders aan. Voorbeeld is Jozef, die gewoon in goede banen kon leiden. Zowel in de gevangenis als daarvoor in het huis van Potifar, waar die slaaf was. Maar de Bijbel zegt, Potifar had naar niks omkijken in zijn huis. Want Jozef, die kwam en begon het te lijden. Dus dit moet zo, dit moet zo, dit moet zo. Dat Potifar, de eigenaar van het huis, hoeft er nergens om naar te kijken. Alles werd geregeld. In de gevangenis hetzelfde. Jozef begon dingen te organiseren en in goede banen te leiden. Tot uiteindelijk zelfs voor een heel land onder de farao, dat Jozef zelfs het zo en zo gaan doen. En deze strategie, en laat die mensen maar bij mij komen, ik deel het uit. Hij had daar een visie voor. Hij organiseerde dat. Een genadegave van God. Werken zelf hard, overzien het geheel. Zijn mensen met een visie. Organiseren graag. Zien gemakkelijk de bronnen en de mensen die nodig zijn. Willen een taak afmaken zo snel mogelijk. Zijn vaak op zoek naar nieuwe uitdagingen. Hebben behoefte aan loyaliteit. Ze zijn soms autoritair, zo moet het. Maar de meesten kunnen daardoor zelf ook heel goed omgaan met autoriteit. Ze houden er ook van als anderen direct zijn naar hun. En dit is de laatste, barmhartig het hart. Mensen die medeleven, liefde en zorg tonen voor degenen die in nood zijn. Ze worden meer geregeerd door hun hart dan door hun hoofd. Bijbelse voorbeeld is de barmhartige Samaritaan. Maakt hem niet uit dat die anderen eigenlijk niet bij hem hoorden. Hij was barmhartig. Ze houden van mensen. Ze zien een nood, ze gaan ermee aan de gang. Was ook niet bang dat het hem geld zou kosten. Ze hebben de mogelijkheid om de sfeer aan te voelen. Ze worden aangetrokken tot mensen in nood of problemen. Ze willen nood en pijn ledigen. Ze zoeken het goede in mensen, geven geen kritiek. Ze zijn voorzichtig met woorden en daden, zijn attent. Ze doen graag dingen voor anderen. Oké, even een voorbeeld. Een heel praktisch voorbeeld. Dit zijn dus de 7 genadegaven. Ik ga nu een heel praktisch voorbeeld geven hoe dit zou kunnen werken in de kerk. Dus we hebben allemaal die genadegaven. Sommige mensen, weet je, 1, 2, 3 gaven zijn vaak je hoofdgaven. Dus je ziet vaak in je leven zijn 1, 2 of 3 gaven het sterkste. En met die test die we je toesturen ga je erachter komen. Met door allerlei vragen. Oké, een voorbeeld en dan gaan we koffie drinken. Een vrouw in de kerk is al lange tijd ziek. Ze heeft 7 buren die christen zijn. En alle buren hebben andere motivatiegaven. Hoe zullen ze proberen een zieke buurvrouw te helpen? Nou, de profeet, die gericht op de geestelijke wereld, die zal persoonlijk aan haar bed gaan staan. Die gaat bidden voor genezing en die gaat bidden voor kracht. Ja, dan is het gedaan, zegt de leraar. Nou, is alleen maar te ontvangen. Nee, dat zou wel zo zijn. Zo moeten zijn, maar weet je, die profeet pakt het geestelijke. Bidden voor genezing, bidden voor kracht. Maar dan komt degene met de gave van het dienen. En die zegt, ja, maar iemand moet koken, er moet hier iets gedaan worden. En die begint te koken, die begint praktisch het huishouden te doen voor die persoon. Die heeft het gave om te dienen. Die heeft soms helemaal niet de behoefte om naar het bed te lopen en te bidden voor genezing. Laat mij maar gewoon wat doen in dat huis. Nou, de leraar, weet je wel, die vindt het, je ziet vaak mensen die zijn wat minder emotioneel. Die vindt het soms ook wat lastiger om langs te gaan, mensen met die karaktergaven. Maar uiteindelijk vindt hij een paar goede boeken en cd's om er te bemoedigen. Weet je, en je gaat dan toch maar langs met wat goed geestelijk voer. En hij zal er vertellen vanuit het woord van God, hey, dit is wat de Bijbel zegt. Nou, de bemoediger, die gaat maar meteen er naartoe en die begint op te beuren en te bemoedigen. Het komt goed, hou vol, we staan met je. Nou, de gever zal eten en andere geschenken meebrengen en tijd besteden om te luisteren. Weet je, en al die mensen, dan komt de leider en die zegt, nou, maar als jij nou dit gaat doen en jij dat, en als die dan komt en die dan, dan weet je, en dan heb je iemand denk ik met de gaaf van leiding geven om alles in een groot geheel te gieten. En de barmhartige, die zal vragen, hoe voel je je? Die zal met hem meeleven, die zal met hem staan, of vooral op emotioneel en dat gebied. Daarom zegt de Bijbel, door hem wordt het lichaam prachtig samengevoegd. Elk deel helpt de anderen naar vermogen, zodat het lichaam groeit en vol liefde is. Hoe ontdek je je rol? Want je gaat wel zien dat God heeft wel een specifieke taak voor je. En waar je steeds meer in kan groeien en waar je effectiever in kan worden. Nou, hoe ontdek je nou wat jouw plek is in het Koninkrijk van God? Of wat jouw taak is in het lichaam van Christus? Nou, we hebben die roepingstest. Die ook op YouTube staat. En wie was daardoor gezegend? Wie zag in één keer van, hé, dan komen in één keer wat dingen uit. En dan zie je vaak in één keer, hé, wat leeft nou eigenlijk in je hart? Veel mensen dat een enorme zegen. We hebben die motivatiegaventest. Maar er zijn ook een aantal stappen die je gewoon kan zetten. De eerste komt uit Prediker 9 vers 10. Hoef je niet op te zoeken. Prediker duurt soms langer voor de mensen die vinden. Alles wat in uw hand is, alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar vermogen. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat naar vermogen. Nou, mijn eerste tip is altijd gewoon, ga gewoon beginnen. Ga gewoon beginnen met wat er voor hand is om te doen. Dus Bennett is daar de vorige keer niet op ingegaan, als ik me goed herinner. Maar je moet gewoon iets gaan doen. Iets praktisch gaan doen. Zelfs in de kerk. Als je niet weet wat je moet doen, ga iets doen. Weet je, iedereen kan stoelen klaarzetten. Iedereen kan in het welkomsteam zitten. Iedereen kan koffie klaarzetten. Iedereen kan leren om een beamer te bedienen of dat soort dingen. En de Bijbel zegt, alles wat uw hand vindt om te doen, ga dat gewoon doen. En vaak zie je gewoon letterlijk het spreekwoord, van het een komt het ander. Weet je, de Bijbel zegt, de gave van God opent deuren. Dus als je gewoon dient met de gave die je hebt en ook gewoon dingen die iedereen kan, dan opent dat vanzelf de deuren. En ik heb een aantal mensen gezien en meegemaakt in het Koninkrijk van God. Die zitten te wachten op de ideale taak. En ook toen ik jeugdleider was in een kerk. Dat was mensen die binnenkwamen. En die zeiden, ja, kan ik ook wat doen in de gemeente? En dan vroeg je, wat wil je doen? Ik wil jeugdleider zijn. En zei ik, nou, dat is bezet momenteel. Maar wie weet, hè? We kunnen het overdragen in de toekomst. Maar, dus we hebben nu geen jeugdleider nodig. Maar we hebben wel iemand nodig die de beamer wil doen. Of wij spreken, nee, daar heeft de Heer me niet voor geroepen. Heeft de Heer me niet voor geroepen. Nou, maar heel weinig mensen achter de beamer zul je zeggen, ja, dit is echt een roeping van de Heer. Er zijn heel weinig mensen met een profetie. Ik zie je achter een beamer zitten. Weet je, maar dat maakt die taak niet minder. En ook niet minder belangrijk. En er zijn mensen waar een hele hart naar ICT en dat soort dingen uitgaat. Wat ook een gave is. Weet je, mijn broertje heeft die gave van ICT en al die dingen. Als kort iets 10 uur zit uit te zoeken bij ons, dan doet mijn broertje het in 10 minuten. En dan voel je je dom. Maar goed, in ieder geval. Hij begint allemaal codes te typen uit zijn hoofd. En denkt, goeiedag. Maar dat is ook een gave. Maar iemand moet het gewoon doen. En als niemand dat doet en als je daar niet mee begint, kom je vaak ook niet verder. En het is heel interessant. En ik wil dit wel noemen op een Bijbelschool. Omdat wat ik soms zie, en dat klinkt een beetje hard, maar dat bedoel ik niet zo, neem het maar van me aan. Mensen waarbij niks tot bloei komt in hun leven en die niks willen doen, die denken dat ze geroepen zijn als zendelingen voor de bediening. Dus soms zie je mensen, ze hebben geen baan, ze hebben helemaal niks. Ze zeggen, ja, maar nou, de Heer heeft me ook geroepen voor de bediening. Want dat lijkt ze toch wel heel mooi. En dat aantal was best wel groot. Een vriendin van mij gaf leiding aan een van de grootste zendingsscholen ter wereld, waar allemaal zendelingen heen kwamen. Op een gegeven moment zei ze, Tom, 70% van de mensen die hier komen om getraind te worden als zendeling, hebben helemaal geen roeping. Ik zei, waarom zijn ze er dan? Ze zijn omdat ze weglopen van de problemen en de situatie thuis. Thuis loopt hun leven niet lekker. Thuis kunnen ze geen baan vinden of geen opleiding afmaken. En dan denk ze, nou, maar dan ga ik maar het zendingsveld in. En sommige mensen denken hetzelfde met bediening. Of nou, dan ga ik wel de bediening in. En heel interessant is dit, maar ik heb Bernard wel eens horen zeggen. En ik weet niet of je dat applaus voor krijgt in Nederland. Maar Bernard heeft wel eens gezegd, God roept geen werkelozen voor het werk van de bediening. Heel interessant, maar je ziet altijd als God mensen roept, zijn het mensen die aan het werk zijn. Dus een Elisa die stond te ploegen, werd geroepen door Elia. De mensen die aan het vissen waren, werden geroepen. Iedereen die God roept in de Bijbel was aan het werk. Ze waren iets aan het doen. Want God zoekt mensen die iets willen doen. Niet die zitten te wachten of die graag niks doen. Dus weet je, iedereen kan ook iets doen. Ook al zeggen mensen, maar ik ben afgekeurd. Nou, weet je, ga dan iets doen. Ik weet, bij Jan Sjoerd Pasterkamp in de gemeente was het een regel. Omdat Jan Sjoerd zei ook, de mens is gemaakt om te werken. God gaf, weet je, het werk is niet gekomen na de zondeval. Dat denken sommige mensen. Maar voor de zondeval moesten mensen al de hof onderhouden. Ik weet het, geen halleluja, maar het moest gewoon. Dus de mens is gemaakt om te werken, om productief te zijn. Dus Jan Sjoerd had de regel, als je werkloos raakt of afgekeurd wordt, dan kijk wat jij kan doen in de gemeente. Je bent verplicht om dingen te gaan doen door de week. Want we vinden het niet gezond als mensen de hele dag thuis zitten en niks doen. Dat is niet gezond. Ook niet voor je leven, niet voor je gezin. Er gaan heel veel dingen aan, gaan eronder lijden. En ik denk dat dat heel gezond is. En maar ook als je wel gewoon werk hebt, maar je zegt, hé, maar ik wil ergens iets in het koninkrijk van God gaan doen, ga gewoon beginnen. En terwijl je dient. Ik denk ook niet dat Jozef hè, in die gevangenis of bij Potifar, dat hij meteen tegen Potifar zei van, joh, ik run hier even de hele boel. En dat Potifar zei, nou, dat is een goed idee. Weet je, waarschijnlijk als je dat zegt, dat Potifar zegt, wie denk je wel niet dat je bent, joh? Mafkees. Weet je, misschien mocht zijn eerste opdracht gewoon de afwas doen. Maar hij deed die afwas zo goed dat Potifar dacht, joh, misschien kan hij gewoon heel de keuken. Weet je, kan hij dat doen? En dat deed hij goed. En zei Potifar, joh, kan je niet die keuken aansturen? En dat hij ineens zegt, maar dat doet hij ook goed. Kan je niet ook dit gedeelte erbij nemen van de werkers? En uiteindelijk groeide die. Maar hij begon gewoon met iets te doen daar in die gevangenis of bij Potifar. Hij begon gewoon met iets te doen. En terwijl je dat doet, dan blijkt je karakter en dan blijkt waarom je het doet en hoe je het doet. En dan opent God vanzelf deuren. De Bijbel zegt, God verhoogt de een en vernedert de ander. Psalm 75.
1: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
2: Als jij genezing nodig hebt, wil God jou genezen. Toen Jezus op aarde was, genas Hij overal de zieken. De Bijbel zegt ook dat Jezus vandaag nog steeds dezelfde is. Jij kunt vandaag nog steeds genezing van God ontvangen. In het gratis boek Jezus aanraken ontdek jij hoe jij vandaag genezing kunt ontvangen. Bestel Jezus aanraken nu gratis op frontrunners.nl. God wil jou gebruiken om opwekking te verspreiden en wij willen jou daar graag voor toerusten en aanvuren. Daarom organiseert Frontrunners van 21 tot 24 februari de Revival Week in Twente. 5 dagen met seminars, een genezingsdienst, een bevrijdingsdienst, een Victory Night en Holy Spirit Night om opgebouwd te worden in je geloof en relatie met God en om toegerust te worden om opwekking te brengen in jouw omgeving. Reserveer je gratis tickets via frontrunners.nl/agenda en dan zien we jou bij de Revival Week.
3: Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee.
1: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
0: En ik zie dat soms ook als mensen die willen graag spreken. En dan zeggen ze, ja, maar ik wil graag spreken. En weet je wel, dan... Niemand is begonnen met spreken. Niemand is begonnen met spreken. Mensen beginnen gewoon met stoelen klaarzetten. Weet ik voor wat je allemaal kan doen. Maar zorg dat je andere dingen gaat doen. Want niemand wordt zomaar in één keer op een podium gezet om te spreken. God heeft altijd een weg daar naartoe. Er is altijd een weg daar naartoe. Dus ga gewoon beginnen. Sterker nog, ik vind het vaak een teken van volwassenheid. Als mensen tegen ons zeggen, En soms krijgen we... We hebben mensen bij ons gebedsteam gekregen. Op een gegeven moment kregen we een mailtje van mensen. Die zeiden van ja, de Heer heeft ons echt geroepen om te bidden voor mensen. En we hebben daar ook veel in gefunctioneerd. Alleen er was nou iets waardoor ze weggingen uit hun gemeente. En zeiden, maar kunnen we niet bij jullie in het gebedsteam? En het hele ding is, we hadden die mensen nooit gezien. Dus kort vroeg aan mij, wat zullen we ermee doen? Ik zeg, nou, mail maar terug dat er geen plek is in het gebedsteam. Maar ze kunnen wel stoelen klaarmaken, waar ze spreken, en wc schoonmaken. Mail dat maar terug. In ieder geval, kort mailt dat terug. Zei, nou, er is momenteel geen plek in het gebedsteam. Wie weet komt dat, maar dit is wat wel moet gebeuren. En die mensen sturen terug, maakt niet uit wat er moet gebeuren. Dan komen we gewoon helpen met andere dingen. En dan weet ik, daar zit iets goed in hun hart. Want het gaat ze niet per se om dat te doen. Weet je? En we hebben ze eerst gewoon de meest praktische dingen laten doen. Totdat je ziet verwachten. Ze zijn er op tijd. Ze zijn netjes. Ze zijn beleefd. Ze doen en ze dienen en ze dienen. En op een gegeven moment hebben ze meegelopen met het gebedsteam. Als usher. En uiteindelijk hebben ze gezegd. Weet je. Laten we die mensen inderdaad in gaan zetten. Dat is de gave die God op hun leven heeft. Maar als ze zich al te groot hadden gevoeld. Daarvoor hadden we ze nooit op die andere plek gezet. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Wees gewoon bereid om nederig en klein te beginnen. Daarnaast, de tweede wat ik wel heb geleerd is, streef en pak kansen. Dat klinkt niet echt christelijk, hè? Dat is een beetje een nieuw ratelman. Streef en pak de kansen. In ieder geval, toen Goliath daar dat volk uitdaagde, was David wel. Die zei, dit is mijn kans om die de reus neer te halen. En soms zie ik dat mensen die wat klein over zichzelf denken, dat ze altijd gaan zeggen, ja, maar dat kan ik niet. Dat kan ik niet. En dat ze daardoor dingen afwijzen die ze eigenlijk wel hadden moeten doen. Om een soort nederigheid, of dan is eigenlijk een soort valse nederigheid. Van ja, maar dat kan ik niet, of dat is te zwaar, of dat is te ingewikkeld. Weet je, als je ervaart dat God voor je een deur opent, durf er ook in te stappen. Ook al denk je, dat kan ik niet, of dat is niks voor mij. Of is dit niet te moeilijk, of... Weet je, volgens mij heb jij daar ook wel een stukje, you know, weet niet, over bijbelschool. Dat je in het begin dacht van ja, Alex zei toch tegen je bijbelschoolcoördinator, is dat niet wat? Weet je, en Wendy wist, ja, maar weet je, ik heb een roeping ook om in het koninkrijk wat te doen, maar ja, kan ik dat wel? Weet je wel? En als je, sommige mensen laten echt kansen van zich weerhouden, omdat ze gewoon niet proberen en de kans pakken. Weet je, heel veel dingen zul je gewoon moeten proberen om erachter te komen. En uiteindelijk geeft je dan genade om het wel te doen, maar durven gewoon in te stappen. Durf erin te stappen. Je ziet ook dat veel van die bedieningen zo zijn begonnen. Smith Wigglesworth met zijn grote genezingsbediening. Hij bad nooit voor zieken. Hij haalde ze op overal uit de hele stad. En hij bracht ze naar de diensten toe. En dan gingen de voorgangers en zo gingen voor hun bidden. Tot op een dag die voorganger er niet was. En dat hij zei, ja, laat Smith maar bidden. En hij zei, ja, nou ja, weet je, dat is eigenlijk niks voor mij. Maar hij moest wel. En toen begonnen de eerste genezingen te gebeuren. En toen is hij erin gestapt. Reinhard Bonk in het begin van zijn bediening. Reinhard bad nooit voor zieken. Hij had een andere evangelist mee. Reinhard predikte, deed de oproep. En daarna bad die voor zieken en gebeurden de gigantische wonderen. En zo hebben ze een hele tijd samen opgetrokken. Tot op een dag, die andere man, tijdens de, echt een minuut voor de campagne, liet weten, ik kom niet. En Reinhard, die beschrijft in zijn boek, hij was helemaal in paniek. Want hij bad nooit voor de zieken. Hij dacht, dat is niet mijn taak, daar is die man voor. Maar hij moest wel. Dus gewoon uit een soort beleefdheid besluit hij dan toch maar voor de zieken te bidden. En er gebeuren gigantische wonderen. Weet je, hij moest gewoon die kans wel pakken. Dus weet je, durf ook kansen te pakken. Uiteindelijk, dit is ook iets wat ik heb gezien. God geeft je de volgende stappen terwijl je bezig bent. Terwijl je bezig bent. Dus nogmaals, als je niks doet, zal er ook niks nieuws komen. En er zijn een aantal teksten erover spreken. Genesis 22, vers 1 en 2. Er is het verhaal van Abraham. Dat God zegt, neem je zoon en ga op weg naar een van die bergen die ik u noemen zal. Dus God zei niet meteen van het begin, nou, je gaat daarin naar die berg. God zei, nee, je neemt je zoon, je gaat op weg. En onderweg vertel ik je wel welke berg je moet hebben. Bij Paulus was het precies hetzelfde. Toen Paulus tot bekering kwam, zei de Heere, nou, hij was op de grond gevallen, we kennen dat verhaal. Heere, wat zal ik doen? En de Heer zei tegen hem, sta op, ga naar de stad. En daar wordt je gezegd wat je moet doen. Dus heel vaak is het terwijl je bezig bent, terwijl je ergens instapt, dat er volgende dingen komen. En soms zeggen mensen ook wel eens tegen me, ja, maar God spreekt niet over een bepaalde situatie. Ik heb God niet gehoord. En vaak vragen mensen, wat is het laatste dat God tegen je heeft gezegd? En doe je dat nog steeds? Want soms zitten mensen stil komen staan in hun leven, terwijl God heeft al iets tegen ze gezegd wat ze moesten gaan doen. Ik weet dat Steve op een gegeven moment, ik kan zo lachen om Steve. En dan vroeg hij aan mensen, ja, ik heb de vorige keer dit en dat over je geprofeteerd. Heb je daar iets mee gedaan? Nee, oké, krijg je ook geen nieuwe profetie. Volgende. ergens wel heel goed. Want sommige mensen die hadden zo'n lijst met profetieën, maar ze deden er niks mee. Ik heb ook eens mensen horen zeggen, ja, maar de Heer heeft al 18 keer gesproken dat ik naar China moet. Wat doe je dan in Nederland? Weet je wel, dan denk ik van, ja, ik ga er ook wel iets mee doen. En vaak terwijl je ermee bezig bent, geeft God je de volgende stappen. Nou, deze hebben we al een stukje gelezen, maar als jij je beschikbaar stelt, maakt God je bekwaam. Als jij je beschikbaar stelt, maakt God je bekwaam. Dat is dat verhaal uit Jeremia, wat we lazen over de roeping. Want Jeremia zei, nee Heer, niet ik, ik ben te jong. En hij zegt, God zegt niet, ik ben te jong. Weet je, ik zal door je heen spreken. En dat zie je God ook zeggen bij een Mozes en bij een Gideon. Alleen hij moest zich eerst beschikbaar stellen. Hij moest gewoon zeggen, Heer, hier ben ik. Gebruik mij, ik zal gaan. En dan doet hij dat en dan gebruikt God hem. Als jij je beschikbaar stelt, maakt God je bekwaam. En weet je, ik heb dat ook echt ervaren in mijn eigen leven. De eerste keer dat, weet je, Steve profiteerde over ons. Je zal een hele multimedia bediening hebben. Duizenden trainen via multimedia en video's. En met computers. En ik dacht, oh nee man, ik weet je, aanzetten was altijd al moeilijk. En ik heb soms, mijn broertje was ICT'er. Ik heb soms om de domste dingen moest ik hem roepen. Dat op een gegeven moment dat ik dacht dat heel mijn computer liep vast en allemaal letters in beeld. En ik zeg Frank, joh, kijk hoe raar mijn computer doet. Hij zegt, ja, er ligt gewoon een boek op je muis die de hele tijd aanklikt. Ik zeg, oh ja. Ja, daar hoef je niet voor naar school. In ieder geval. Maar goed, dat werkte. Maar goed, dus toen Steve profiteerde, God heeft je geroepen met computers en multimedia. Joh, weet je, ik dacht, ja, maar dit is geen woord van de Heer. Dat is niet voor mij. Ik ben hier heel onhandig in. Maar ja, op een gegeven moment, iemand gaf me allemaal camera-spullen. En iemand anders maakte er gift over met omschrijving, koop een camera. Dus ik dacht, nou ja, oké, dat is wel duidelijk. En we hebben domme dingen gedaan in het begin, joh. Niet normaal. Dat weg staat met, hoe moet dat ding aan? Ik heb Hans Auto 2 uur laten preken, terwijl de microfoon uitstond. Voor onze online bijbelschool. Hij kwam terug en zei, wat is het geworden? Ik doe dat kaartje in de computer. Geen geluid. Ik denk, ah, boksen harder. Nog geen geluid. Computergeluid zit aan. Ik denk, oké. En Hans zei, maakt niet uit. We doen het nog een keer. En die draaide zich om en liep naar de studio toe. Weet je wel, dat echt, we hebben de verkeerde dingen gekocht. Weet je, opnames zijn verloren gegaan. We hebben uren voor niks om staan preken. Al die dingen meer. Maar we hebben het gewoon gaan doen. En dankzij gewoon God geeft genade en je leert en je wordt beter. En uiteindelijk geeft God mensen die het beter kunnen dan jij. Maar je moest het wel gewoon gaan doen. Al was ik blijven zeggen, ja, maar dit kan ik niet en dit is niks voor mij. Weet je, dan wordt het ook niks voor je. En uiteindelijk, God wil je ook een team geven en mensen geven die je kunnen versterken. Maar als jij je beschikbaar stelt, maakt God je bekwaam. Ik had het net over met Hans in de pauze. Dat iemand zei tegen Hans, ze had het blijkbaar over mij in de auto. Hij zei iemand, ja, maar het ging over dat ik een week was vissen. Toen zei diegene tegen Hans, ja, maar Tom is ook heel erg introvert. En dan Hans, introvert? Nee, dat is heel extravert. Maar dat ben ik helemaal niet. Ik ben dat heel introvert. Ik ben best wel een einzelganger. Ik kan makkelijk een week alleen zitten vissen. Vind ik heerlijk. Ik ben ook helemaal geen mensenmens. En zeker voordat God me riep, joh, ik wilde helemaal niet voor een groep staan. Daar heb ik helemaal niks aan mij, liever niet zelfs. Gewoon op de achtergrond graag. In ieder geval, op een gegeven moment roept God je. En dan merk je ook gewoon dat God geeft je de bekwaamheid en de zalving om het te doen. En dan is daar de genade om het te doen. Maar je moet je wel eerst beschikbaar stellen. En als jij je beschikbaar stelt, maakt God je bekwaam. En dan moet je er gewoon instappen. Ondanks dat je denkt, maar dit is helemaal niks voor mij. Of hier word ik, weet je, dit word ik bang van. En op een gegeven moment merk je gewoon, wacht, er is genade van God. Er is zalving om het te doen. En dat houdt het altijd makkelijk, want dan weet je zeker dat jij het zelf niet bent. En deze is, denk ik, dit is vooral voor iedereen ontzettend belangrijk. En dat is namelijk, zoek raadgevers en geestelijke vaders. Zoek raadgevers en geestelijke vaders. Het zijn twee hele Bijbelse principes. Spreuken 15 vers 22. Plannen falen als er geen overleg is. Maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand. Plannen falen als er geen overleg is. Maar door een veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand. En loop mee met een geestelijk vader. Daar ga ik zo meteen wat over zeggen. Er zijn best wel teksten die erover gaan, maar... Het ding is, je hebt niet de tijd om in je eentje alles uit te zoeken. En dat hoeft ook niet. Je hoeft ook niet zelf alle fouten te maken als je van anderen kan leren. Dus in jouw roeping, wat dat ook is, zoek mensen die verder zijn en leer van ze. Zoek mensen die verder zijn en leer van ze. En Het kan in het begin zelfs gewoon online zijn door preken te luisteren van bepaalde mensen. Of misschien hebben ze boeken geschreven of wat dan ook. Maar het kan ook gewoon iemand in de kerk zijn. Stel je voor, je bent geroepen voor business. En je ziet iemand in de kerk die veel verder daarin is dan jou. En ook in zijn wandel met God daarin. Weet je, en vraag gewoon. Of bouw gewoon een gezond relatie op. En vraag gewoon, wil je me helpen? Of leg eens een keer iets voor. Ik loop hier tegenaan, hoe kijk je daar tegenaan? Weet je, en zorg dat je raadgevers hebt. Mensen die je verder kunnen helpen. Paulus zegt, volg mij na zoals ik Christus navolg, tegen een aantal mensen. En over geestelijke vaders heeft de Bijbel ook een hoop te zeggen. Maar ik ben enorm blij over, weet je, dingen die ik kon leren van geestelijke vaders als een Jan Sjoerd Pasterkamp. Waardoor ik gewoon leerde om te functioneren in dingen. Heel praktisch voorbeeld. Jan Sjoerd sprak een keer op een jeugdcampagne die we deden. En Jan Sjoerd sloot de dienst af. En hij bad en toen zei hij, ik heb een aantal woorden van kennis. En hij begon wat woorden van kennis te delen. En mensen kwamen tot geloof en mensen genazen. En ik zat ernaar te kijken en ik dacht, jonge jongen, hoe doet die man dat toch? Weet je, hij is aan het prediken, hij is aan het bidden. En is hij allemaal bij met zijn... En ondertussen ontvangt hij nog woorden van kennis. Weet je, hoe doet hij dat? En ik wilde ook graag functioneren in woorden van kennis. Dus ik vroeg Jan Sjoerd, ik zeg, Jan Sjoerd, hoe doet hij dat nou allemaal tegelijk? Hoe kan je op al die dingen focussen? En Jan Sjoerd zei, nou, ik doe dat niet tegelijk. Ik ben thuis al aan het bidden en thuis schrijf ik die woorden van kennis op. Dus hoef ik alleen nog maar uit te spreken. En dacht ik, oh, kan dat ook zo? Weet je, maar ja, het legt zo, ja, moet je me net uitgelegd worden. Dus toen ging ik dat proberen. En toen was het eigenlijk voor mij heel makkelijk om het te leren. Als ik nu tijdens een dienst moet doen, lukt dat. Maar het is veel makkelijker om gewoon thuis rustig te bidden. En allemaal van dat soort dingen. Gewoon mensen die verder zijn dan jou, die het al 100 keer gedaan hebben. Die ergens al doorheen zijn gegaan. Dat is zo ontzettend waardevol. En die hebben we allemaal nodig. He, Paulus had ook zelfs een Barnabas die hij nodig had uiteindelijk om in het lichaam van Christus goed te landen. Om het zo maar te zeggen. En weet je, voorgangers, geestelijke autoriteit, bedieningen. Vraag raadgevers, zoek geestelijke vaders. En ik denk wat het beste werkt ook daarin is, bouw op een gezonde manier relatie op met mensen. Wat je soms ziet is dat mensen willen heel graag van iemand leren, maar de juiste route ernaartoe is vaak gewoon gezond relatie opbouwen. Want als mensen doorhebben, als het niet vanuit een gezond perspectief gaat, dus even kijken of het goed zegt, maar weet je, wij krijgen ontzettend veel vragen, soms ook van mensen die mailen van, weet ik hoeveel vragen, kan ik met Tom afspreken, wil die me mentoren, wil die me helpen? En 99% wijs ik af. Want er zijn soms mensen die überhaupt nog nooit bij ons in een dienst zijn geweest. Die nooit gewoon een keer een hand hebben gezet en zich voor hebben gesteld. Die jou vragen of dat je onderhand weet ik veel wat allemaal wil doen in hun leven en wil helpen. En dan zie je gewoon wat dat ik denk van joh, die aanloop is ongezond. Kom eerst een keer kijken, kom eerst een keer kennis maken, bouw dat gezond op. Of dat we terug mailen naar mensen, wil stuur eerst maar eens je vragen op. Ja, die heb ik nog niet echt. Nou, dan denk ik, nou, dan hoef ik ook niet af te spreken als je nog geen vragen hebt. Of weet je, en allemaal dat soort dingen, waardoor als je ziet van de aanloop is heel gezond. En ik geloof daar gewoon in. En als je wil leren van iemand, toon bepaald respect. Voor mij waren altijd gewoon een aantal regels. Als ik met Jan Sjoerd afsprak, dan waren gewoon de regels, ik rijd naar Jan Sjoerd toe. Ik vraag niet, Jan Sjoerd, kunt u naar mij komen? Lijkt logisch, maar dat soort vragen krijg je soms. Hey, ik wil graag wat van Tom leren. Kan die volgende week om 1 uur bij mij op de bank zitten thuis? Nee. Weet je, als ik naar Jan Sjoerd ging, ik betaal het eten, ik stel de vragen, ik schrijf zijn antwoorden op. Ik wil niet dat hij voor niks zit te kletsen. Weet je, en soms zag ik, maar goed, ik ga er niet te veel over zeggen, maar als je dat gezond opbouwt, dan kom je veel verder met mensen. En ook een bepaalde geestelijke autoriteit erkennen. Weet je, soms zag ik mensen die dan graag met Jan Sjoerd afspreken. En die zeiden van ja, ik ga binnenkort een keer met Jan Sjoerd sparren. En toen zei ik, nou met Jan Sjoerd ga je niet sparren. Jij stelt een vraag, daarna hou je je mond en je schrijft het antwoord op. Dat is wat je moet doen. Hij is niet zo geïnteresseerd. Tenminste, Jan Sjoerd is heel nederig. Maar hij hoeft niet zozeer jouw mening te horen, man. Hij is, weet ik, voor landen geweest. Heeft 600 gemeentes gesticht. Miljoen mensen bij de Heer gebracht. Je komt net kijken, wat wil je sparren met Jan Sjoerd? Stel hem een vraag, schrijf het antwoord op en stel je volgende vraag. Weet je, ik denk dat dat een veel gezondere houding is. Je hoeft ook niet meteen, ja, Jan Sjoerd, heb ik ook vaak gezien. Jan Sjoerd, ik wil voor u bidden. Ik dacht, nou, ik zou het andersom vragen. Ik zou vragen, wilt u voor mij bidden, alsjeblieft? Weet je, je moet die zalvingen leren herkennen. En als mensen denken, wat is dat voor weirdo? Dan gaat er ook geen gezonde relatie uit voortkomen. En ook in de kerk, bouw gewoon gezond relatie op. Bouw gewoon gezond relatie op waar je kan. En dan zul je zien dat je veel verder komt met mensen. Door gewoon van dat soort principes te hanteren. Maar zoek raadgevers. Zoek mensen die verder zijn dan jou. Die tekst trouwens van haal Barnabas Marcus op is 2 Timotheüs 4 vers 11. Voor de mensen die het op willen schrijven. Of via de chat als die er zijn. Ik zal even...
4: Nog niet via de livestream. Misschien nog vragen uit de zaal? Roel?
5: Ja, ik heb de vraag. Stel je bent bezig om voor jezelf te kijken van oké, wat past er bij mij? Wat ligt mijn roeping, zeg maar? En je hebt dat gevonden. Is het dan de bedoeling dat je jezelf helemaal daarop gaat focussen gelijk? Of probeer je het nog wel iets breder te pakken nog om dan vervolgens te gaan focussen daarna?
0: Hele goede vraag. Dus je denkt, dit is wat ik moet doen. Ga je daar helemaal op focussen of hou je breder? Ik denk dat je het breder houdt. Terwijl je wel, de Bijbel spreekt over het ontwikkelen en van je gaven. Ook je talenten, dat vermeerderen. Dus als je er bijvoorbeeld achter komt van dit is mijn gave. Laten we bijvoorbeeld zeggen leiding geven. Dan denk ik dat het heel goed is om ook die gaven te ontwikkelen. Dus dat geldt voor iedereen. Ga boeken lezen over leiderschap. Over mensen leiden, groepen leiden, organisaties leiden, groter maken. Ontwikkel die gaven, dan kan God je meer toevertrouwen. Blijf ondertussen wel openstaan voor andere dingen. Want misschien wil God je wel en gebruik wordt in leiding geven, maar ook heel profetisch bijvoorbeeld. Dus blijf je gewoon redelijk breed ontwikkelen. En ondertussen, waarvan je al weet dat je gaaf is, dat ook ontwikkelen. Sowieso is dat een advies voor mij. Wie denkt dat die groep is om leiding te geven? Die zegt, ik heb die gaaf van leiding geven. Er zijn een aantal mensen die dat weten. En sommige mensen die zie ik een hand opsteken, zijn in het bedrijfsleven er al veel mee bezig en wel veel gezien. Ik denk dat je kan beamen dat voor heel veel leiders is het goed om heel breed georiënteerd te zijn. Want de mensen waar je leiding aan geeft, je moet iets weten van wat ze doen en in kunnen lezen. Ik ben heel blij dat ik een stuk media heb gedaan voordat we überhaupt iemand hadden om in dienst te nemen op media. Want nu weet ik in ieder geval een beetje wat er kan en wat er mogelijk is. Ik hoef nog geen 10% van de kennis en de kunnen te hebben van hun, maar ik wil wel een beetje weten waar ik het over heb. En dat is hetzelfde met financiën. Dus als we bijvoorbeeld jaarverslagen hebben, ik ben helemaal geen econoom, maar ik wil wel leren om die dingen te lezen. Om goed leiding te kunnen geven aan organisaties. Dus als ik merk voor mezelf, als ik ergens op een gebied gewoon geen kennis heb, dan sta ik als, ik hoef niet alles te weten, maar ik wil wel een gedeelte weten. Ik wil niet compleet onwetend zijn over een bepaald gebied. Dus ik hoop dat dat een beetje een antwoord is.
4: Willem van de livestream heeft ook een vraag. Kunnen je gaven in de loop van je leven nog veranderen?
0: Je karaktergaven niet. Dat is gewoon je karakter. Wat wel gebeurt, is dat mensen steeds meer zichzelf worden en ontdekken wie ben ik nou echt. En je ziet ook dat het soms een schaafproces is. Ik heb wel geleerd om krachtig in je roeping te wandelen. Is echt ontdekken wie je bent en wie je niet bent. En soms nog meer wie je niet bent dan wie je wel bent. Om daar effectief in te zijn. Dus je karaktergaven ontwikkelen niet. Die zullen wel bijgeschaafd worden. Of die breiden zich niet uit. Het is niet zoals je in de allereerste plaats, waar wij spreken, leraar bent. Dat je en nooit iets met barmhartigheid hebt gehad. Dat in één keer erbij zal komen. Dat is gewoon je karaktergaven. Dus je kan je wel ontwikkelen. Nogmaals, het is wel goed om die anderen ook wel een beetje in te verdiepen. Want ik geloof wel, je kan wel van al die dingen leren. Maar als het gaat bijvoorbeeld om de gaven van de geest, kan je wel degelijk leren. Of zie je soms dat God gaven erbij geeft. Van profetie of onderscheid van geesten. Kan wel degelijk. Dat als je daarin verdiept, of dat eigenlijk een nieuw gebied is wat voor je open gaat. En je kan ook met de bedieningsgaven. Paulus wordt geen apostel genoemd. Tot en met Handelingen hoofdstuk 13. Voor die tijd was hij geen apostel. Voor die tijd wordt hij leraar genoemd. En reisde hij ook rond als een evangelist. En vanaf dat moment geeft God hem dat apostelschap erbij. Dus je kan wel degelijk groeien en ontwikkelen. Bijvoorbeeld in de vijfvoudige bedieningsgaven. In de gaven van de geest. En met de werkingen, karaktergaven, gewoon veel meer ontdekken wie je bent. En dat ontwikkelen.
4: Nog één vraag van de livestream. Esmeralda. Die vraagt. Even kijken, want het is een beetje een kromme zin. Maar. Als je de roeping van God wilt doen, maar sommige mensen zeggen dat je het nog niet moet doen en eerst aan je eigen herstel moet werken, wat moet je dan doen? Moet je dan naar de mensen luisteren of naar God luisteren? Wat kan je beter doen?
0: Nou, ik denk dat is een hele goede vraag. En omdat dat kan soms een conflict zijn. Kijk, het feit dat God je roept, betekent niet altijd dat je er al klaar voor bent. En dat je niet ook nog door een proces heen moet van genezing en van herstel in je eigen leven. Want Als je een gebroken leven hebt of issues hebt in je leven, de ervaring is dat als je gaat wandelen in je roeping, dat dat alleen maar uitvergroot wordt. Niet dat dat automatisch weggaat. Dus, want je komt ook echt onder drugs te staan. Oh, onder drugs? Nou, dat is niet de bedoeling. onder druk te staan. En ook onder een stuk geestelijke strijd. Als je in je bediening en in je roeping gaat wandelen. Daarom kan je dat ook niet zomaar nadoen. Wat een ander doet. Hè? De meeste mensen zouden de plek... Bijvoorbeeld, wij spreken even simpelweg. Als je niet geroepen bent als voorganger, gaat alsjeblieft niet doen. Je bezwijkt onder de geestelijke druk die bij zo'n taak komt. Want je hebt niet de genadegave en de zalving van God gekregen om dat te dragen. Om die druk te dragen, ook in de geestelijke wereld. Hetzelfde geldt voor alle roepingen. Dus ik ben een voorstander van gezonde mensen, emotioneel, in bediening. Emotioneel, geestelijk, gezonde en volwassen mensen in bediening. Het is niet voor niks. En het tweede jaar gaan we er dieper op in. Dat Paulus zegt tegen Timotheus, sla acht op uzelf en op de leer. Hij zegt eerst, sla acht op uzelf. Let op je eigen leven en ook op wat je onderwijst, maar eerst op je eigen leven. En het is ook niet voor niks dat in Titus en in Timotheus, in die brieven, dat als Paulus zegt wie ze aan moeten stellen voor roeping en bediening in de gemeente, dat hij als allereerste karaktereisen begint op te stellen. Dan zegt hij, het mogen mensen zijn die niet verslaafd zijn. Het moeten mensen zijn die een heilig leven leiden. Hun huwelijk moet gezond zijn. Begint hij karaktereisen, gewoon levenseisen. Hij zegt, die mensen mag je toevertrouwen in de bediening. Het is zelfs zo dat Paulus waarschuwt in Timotheus. En dan zegt hij tegen Timotheus, stel niemand te vroeg aan in de bediening, want het zal een valstrik voor Satan worden op zijn leven. Heftige tekst. Maar dan zie je in één keer dat er een stuk geestelijke strijd komt bij het wandelen in je bediening. En als je daar te vroeg instapt, kan het dingen kapot maken in plaats van heel maken. Dus het feit dat God je ergens voor geroepen heeft, betekent niet meteen dat het de timing is om daar helemaal in te stappen. Dus een voorbeeld van Jozef. Jozef kreeg al jong de droom van mensen zullen voor je buigen. En zijn broers zouden voor hem buigen. Maar het was vele jaren later dat die droom tot vervulling kwam. En in de tussentijd leerde hij dienen. Werd hij nederig. Heeft hij zijn hart geheeld van de pijn die hem overkomen was. En dan zegt hij bij hem Psalm 105, vers 37. Totdat de tijd van het woord van de Heer, totdat uitkwam, heeft de belofte van God hem getest. Dus hij is daar doorheen gegaan door een periode van testen en beproevingen om klaar te worden voor zijn roeping. Dus als je het mij vraagt, ik ben voorstander van mensen die emotioneel en geestelijk gezond en volwassen zijn voordat ze in roeping of bediening worden gezet.
1: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
3: Wil jij je leven aan Jezus geven? Of heb jij gebed nodig voor genezing, bevrijding, de vervulling met de Heilige Geest? Of heb je ergens anders gebed voor nodig? Bel met de Frontrunners Gebedslijn. We zitten klaar om voor je te bidden. Kijk voor de openingstijden en het telefoonnummer op frontrunners.nl/gebed. Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
6: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door, vol romantiek en drama.
9: Apparently the best writing comes straight from the heart.
10: So what's in your heart?
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network, het christelijke streamingsplatform van Nederland.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
10: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
11: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
10: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
12: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!

0: Je luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Muze en welkom naar Dagelijks Brood, oftewel Dagelijks Voedsel voor uw geest. En deze week is een gezegende week en ik geloof dat je een gezegend weekend hebt gehad. En dat je naar de kerk bent geweest, natuurlijk dat je je kerkbezoek niet hebt verzuimd, maar dat je naar de gemeente bent geweest en dat je opgebouwd bent om door de hele week goed doorheen te gaan en te genieten van alles wat de Heer jou hebt gegeven en ook te ontdekken wat de Heer voor jou deze week heeft en ook daar gebruik ervan te gaan maken. God zegen, welkom weer naar een nieuwe week van Dagelijks Brood. En als Dagelijks Brood jou gezegend hebt tot nu toe, niet vergeten om te delen, om de aflevering te delen op je social media kanalen, WhatsApp status, Facebook, Instagram, TikTok, maakt niet uit wat je hebt. Deel het met jou mensen om jou heen, zodat zij ook gezegend kunnen zijn. Hou de zegen nooit voor jezelf alleen. Het is goed om de zegen niet alleen voor jezelf te houden, maar ook om uit te delen. Halleluja. Nou, we zijn in een nieuwe week van Dagelijks Brood. En deze week gaan we eigenlijk kijken naar de schat in jou. Eigenlijk de schat in jou. Want de Heer heeft zoveel dingen in ons gelegd. Alleen soms zien we het er niet te uitkomen door omstandigheden. Maar deze week gaan we kijken naar de schat in jou. Wat heeft de Heer in jou gelegd en hoe kan je eruit graven? Nou, schatten zijn meestal niet in de oppervlakte. Schatten zijn in de diepte. Weet je, de Bijbel zegt dat Jezus zei tegen Petrus, gooi je net in de diepte en dan zou je vissen vangen. Dus de netten moeten altijd in de diepte gaan. Zo ook in ons leven. De Heere heeft alles aan ons gegeven. En er zitten heel veel schatten in ons. Maar we moeten gaan leren om het te gaan ontdekken en eruit te graven. Goud zit in de diepte van de grond. Eigenlijk goud zit verstopt. En je moet het helemaal gaan uitgraven. En dan ook nog eens door de vuur heen laten gaan om pure goud te ontvangen. En ik geloof dat in een ieder, in u die naar mij luistert, ik weet niet waar, via YouTube of via de radio, ik geloof dat er is een schat in u. Alleen je moet het gaan leren ontdekken en daaruit te krijgen naar het oppervlakte. Als je de Bijbel zegt, in de boek van Spreuken, zegt hij, Spreuken 25, vers 2. Laten we dat even lezen eigenlijk wat er staat. Dat God wil dat wij zoeken. Hij wil dat wij zoeken naar alles wat hij ons heeft gegeven. En dat is ook de reden waarom we vasten soms. We verhongeren het lichaam om te graven in onze geest. Om te zien daarin wat de Heer voor ons heeft. Spreuken 25, vers 2 zegt, het is Gods eer een zaak verborgen te houden. Maar de eer van een koning een zaak te doorgronden. Nogmaals, het is Gods eer een zaak verborgen te houden. Dus het is Gods eer om dingen te verbergen. Maar het is de eer van ons. Dus we moeten zijn de koning. Hij is de koning der koning. Maar het is de eer van de koning een zaak te doorgronden. Dus het is aan ons om te ontdekken alles wat de Heer aan ons heeft gegeven. Het is aan onszelf. We kunnen niet zeggen, Heer, help ons om te ontdekken. Nee. Wij moeten op dat zoektocht gaan. Want hij heeft ons zijn woord gegeven. En in zijn woord staat zijn geheimen. Weet je, in het boek van Jeremia 33, vers 3 zegt de Bijbel, roep tot mij en ik zal u antwoorden en ik zal u grote en onbegrijpelijke dingen bekendmaken die u niet weet. Dus er zijn dingen in u waar u nog geen weet van hebt. Maar totdat we de Heer zoeken, nou, hij is nergens, hij is niet kwijt. Oké, God is niet kwijt, God is gewoon daar overal. Maar zoeken betekent dat we een intentionele effort, moeite nemen om te graven in zijn woord, om te graven in gebed, om te graven door te vasten, al deze dingen. Zodat wij alles omhoog zullen halen wat hij voor ons heeft. Nou, we gaan beginnen met kijken naar limitaties en beperkingen, oké? Om de schat in jou te laten werken en om het omhoog te laten komen, is het belangrijk om eerst met limitaties en beperkingen te dealen. Oké, nou in Matteüs 13, vers 44 tot en met 46 zegt de Bijbel het volgende. Het koninkrijk der hemelen is ook gelijk aan een schat in de akker verborgen die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt de akker. Ook is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die mooi parels zoekt. En toen hij één parels van grote waarde gevonden had, ging hij heen en verkocht alles wat hij had en hij kocht hem. Hij zei, hij verkocht alles wat hij had en hij kocht hem. En de eerste zegt dat het koninkrijk van God is gelijk aan een schat in een akker verborgen. En die iemand vond en verborg. En van blijdschap daarover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt de akker. Nou, als we kijken hier, nou, we zeggen, oké, dit gaat over Jezus die in deze wereld kwam. Hij zag de schat en de schatten zijn ons, zijn wij als mensen. En hij verliet zijn hemelse koninkrijk, liet zijn heerlijkheid achter om ons volledig de wereld te kopen met zijn eigen leven, met zijn bloed aan het kruis. Oké? Dus jij bent een schat in het ogen van de Heere. En in 2 Korinthe 4, vers 7 zegt de Bijbel, maar wij hebben deze schat in het aarde kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet van ons. We hebben deze schat in een aarde kruiken, opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet van ons. Nou, wat zijn beperkingen en limitaties eigenlijk? Dingen die jou eigenlijk limiteren om de schat van God in jou, ja, om ervan gebruik te maken. Wat zijn deze dingen eigenlijk? Hoe kunnen wij beperkingen en limitaties uitleggen? Nou, een beperking of een limitatie is iets dat ervoor zorgt dat er mogelijkheden begrensd worden. Nogmaals, het is iets dat ervoor zorgt dat de mogelijkheden begrensd worden. Weet je, als je in de auto aan het rijden bent, als je wat moderne auto hebt natuurlijk, je hebt een begrenzer soms. Oké, je kan zeggen, oké, ik wil een limiet zetten. Ik wil niet harder dan 100 km per uur rijden. Nou, het maakt niet uit hoe hard je op de gaspedaal drukt. Je gaat niet verder dan 100 km per uur. Waarom? Je hebt een limiet erop gezet. Oké, dat is handig natuurlijk wanneer je in een weg rijdt waarin er een trajectcontrole is. Amen. Want soms wij als mannen, ik weet ook sommige vrouwen, wij als mannen, we trappen soms de gaspedaal te hard in. Waardoor we soms harder rijden dan dat we eigenlijk willen. En als een camera er is, dan is het een jammer, want dan krijg je boete. Dus dan is een begrenzer is dan handig op dat moment. Omdat het helpt dus om niet boven en x aantal kilometer per uur te gaan. Nou, begrenzingen is ook belangrijk in bepaalde aantal dingen. Maar wanneer we praten hier over begrenzingen of beperkingen en limitaties, dan ga ik even naar de negatieve gedeelte, oké? Want we hebben allemaal een bepaalde grens. In de zin van, de mens houdt van grenzen. Dat is gewoon wat de mens van houdt. Als je de mens vrijheid geeft om alles te doen wat ze willen, de mens kan er niet mee omgaan. Waarom? Dat heeft gewoon te maken met de natuur van de natuurlijke mens. Oké? De natuur van de natuurlijke mens, door de zonde die de wereld is binnengekomen, de mens kan eigenlijk bijna niet omgaan met een volledige vrijheid om gewoon te doen wat je maar wilt. De mens kan er niet mee omgaan. Nou, maar wanneer in

God bestemd heeft. Dus wij als opnieuw geboren kinderen van God, onze hart is altijd op de juiste plek. Wij willen altijd het juiste doen. Wij willen altijd de Heer dienen in alles wat we doen. We willen gewoon de Heer behagen. Dus je hoeft niet te denken van, oh, als ik geen grenzen heb, ga ik misschien geen foute dingen doen. Als je oprecht in Jezus gelooft, als je Heer en Verlosser, en je bent opnieuw oprecht geboren, doe de dingen die de Heer in je hart gelegd heeft. Ik zeg altijd vaak tegen mensen van, die zeggen dan van, ja, maar hoe weet ik dat het Gods wil is? 3 vragen kan je jezelf vragen om te weten of het Gods wil is of niet. Okay? Nummer 1. Staat het in de Bijbel of gaat het haaks in tegen het woord van God? Als het haaks in tegen het woord van God ingaat, dan weet je heel duidelijk, het is niet de wil van God. Nummer 2. Is het goed voor je medemens? Wat je gaat doen. Dus nummer 1. Het moet natuurlijk in lijn zijn met Gods woord. En het moet goed zijn voor je medemens. En nummer 3. Doet het jouzelf, is het ook goed voor jezelf? Ik heb het niet over dat je uit je comfortzone stopt, oké? Ik heb het over van, is het iets die jouw schade toebrengt? Oké, negatief. Dus als je deze 3 vragen met goed ja kan antwoorden van, oké, het brengt mij geen schade toe. Het is niet haaks tegen het woord van God, het is goed voor mijn medemens. Dan moet je gewoon doen. En als het niet specifiek Gods wil is, dan zou hij onderweg zeggen van, oké, niet zo, doe maar zo. Word niet te religieus om te blijven zitten van, oh ja, ik wacht op Gods wil. Mensen die Gods wil ontdekken zijn mensen die bezig zijn. Amen. Zeg amen daarop. En als je leest uit de hele Bijbel, iedereen die God heeft geroepen, ze waren allemaal bezig met iets om te doen. Ze waren allemaal bezig met waar ze mee bezig zijn. En onderweg riep God ze. Dus doe, en als deze 3 vragen, deze 3 checklisten, is het haaks, is het in lijn met Gods woord, is het goed voor mijn medemensen, brengt het mij ook geen schade toe, oké? Niet dat het oncomfortabel is, maar schade is wat anders. Dan weet je van, oké, ik ga gewoon door. Dus wanneer we praten over beperkingen en limitaties in deze opzicht waar we het over hebben. We hebben het over beperkingen die jou van Gods best af kan halen. Oké, die het schat van de Heer in jouw leven wilt verminderen. Dus beperkingen die jou niet vooruit willen laten gaan. Oké, dus we zeggen beperkingen is iets dat ervoor zorgt dat er mogelijkheden begrensd worden. Ik heb het voorbeeld van de auto gegeven. Wanneer je een limiet op de auto zet. Natuurlijk als je een wat moderne auto hebt, je begrenzen. Zodat je niet bepaalde x aantal kilometer eroverheen stijgt. Oké, dat je niet overschrijdt. En beperking of limitatie betekent ook het iets niet mogen of kunnen. Dat is een beperking. Beperking, ik mag dat niet. Dat is een beperking. Maar nogmaals, er zijn beperkingen natuurlijk. Omdat de Heer wil niet dat je negatieve kant opgaat. Maar wanneer we praten over Gods plannen, Gods schat in jou, jij bent een kind van God. Oké? Jij wilt sowieso geen verkeerde dingen doen. Waarom? Omdat Christus woont in jou. Christus woont in u ook. Vaak zijn gelovigen, wat ik heb gezien, veel gelovigen zijn te veel bezig met de zonde. Ze zijn te veel zonde bewust en niet Christus bewust. Ze zijn meer bezig met, oh, is het zonde? Wat is de grens? Maar bijvoorbeeld jonge mensen die net een relatie hebben. Dan zeggen ze van, oh ja, pastor, hoe ver mag ik gaan? Waarom zijn we op zoek naar grens? Waarom vraag je hoe ver je mag gaan? Waarom blijf je niet gewoon af van elkaar af? En gewoon zeggen, hey, laten we gewoon tot het einde toe volledig holy, holy in the eyes of the Lord wandelen. In plaats van zoeken naar de grens. Waar ligt de grens? De moment dat je gaat zoeken naar de grens, dat laat ons zien dat je bent meer zonde bewust dan gerechtigheid bewust. Oké? Dan zeggen ze, waar ligt de grens? Mogen wij zoenen? Mogen wij elkaar aanraken? Is de grens alleen maar als we echt seks hebben? Kijk, van het ene komt het ander. En als je al zonde bewust bent, als je denkt van waar ligt de grens, dan moet je gewoon helemaal niks doen, want het gaat sowieso fout. Dat kan ik je vast vertellen. Het gaat net zo goed als fout. Oké? Dus het beste is, in plaats van zoeken van, oh, waar ligt de grens? Zoek gewoon naar, hey, wat is de wil van God eigenlijk? Wanneer ik in een relatie ben, voordat ik getrouwd ben. Wat is de wil van God erin? In plaats van zoeken naar, oh, wat mag ik wel? Geef mij een x-specifieke regel of niet, oké? Nou, begrenzing of een punt is eigenlijk iets of is een punt waar je niet boven kan komen. Het is een punt waar je niet boven kan komen. Maar als

0: je een gelovige bent, je bent een kind van God. Er hoort geen begrenzingen en beperkingen te zijn met het wil van God voor je leven. Je kan vooruitgaan in de kracht van de Heere. Je kan vooruitgaan. De sky, ze zeggen de sky is the limit. Maar voor ons is de wolken is niet de limiet. Voor ons in Jezus geloven, de sky is not the limit. De schat zit in ons en er zijn mogelijkheden. God heeft heel veel in ons geïnvesteerd. En deze week gaan we het over hebben, dus limitaties, noem maar op. En hoe kom je er vanaf en hoe kan je Gods schat in jou ontdekken? Nou, ik geloof dat je gezegend bent. En voor nu wil ik even afsluiten. Morgen gaan we door je mee. Voor nu wil ik zeggen God zegen en tot morgen. God zegen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd. God zegen.
2: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: Wat hou ik toch veel van de apostel Paulus. Vandaag zegt hij tegen ons: we weten dat ons oude bestaan met Christus gekruisigd is, omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Romeinen 6, vers 6. Wist je dat Paulus zich de grootste van alle zondaren noemde? De minste van de apostelen en de allerminste van alle heiligen? Maar nadat hij de levende Jezus ontmoette, ontdekte hij dat hij niet langer een slaaf van de zonde kon blijven. De slaaf van de zonde was samen met Christus aan het kruis gestorven. Alleen zo kon er een eind komen aan zijn zondige bestaan. Nu werd zijn leven niet meer beheerst door de zonde. Want als je met Christus gekruisigd bent, heeft de zonde geen macht meer over je. Dan ben je vrij. Dat gaan we vandaag ontdekken. Vroeger was je een slaaf van de zonde en kon je niet anders dan zondigen. Nu is de macht van de zonde in jouw leven gebroken en ben je vrij om goede keuzes te maken. Hoe gaat dat in zijn werk? De Heilige Geest die in jou woont, wil je daarbij helpen. Hij staat je elk moment van de dag bij om de juiste keuzes te maken. Als je naar hem luistert en hem gehoorzaamt, sterven je oude verlangens. Je mag leren elke dag Galaten 5 vers 16 toe te passen. Waar staat: laat je leiden door de geest, dan ben je niet meer gericht op je eigen begeerten. Maar als jij ervoor kiest om weer onafhankelijk van God te handelen, zul je zonder meer terugvallen in de zonde. Daarom wil God dat je zijn genade en het geschenk van gerechtigheid van hem aanneemt. En dat je het gaat uitpakken. Hoe? Door te geloven wat Jezus voor jou heeft gedaan. Dan ga je ontdekken hoe overweldigend rijk je bent in Christus. De geest van genade bewerkt een levensstijl in jou die veel heiliger en aangenamer is voor God dan het perfect naleven van regels en wetten.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: God Radio, je radio leeft weer.
1: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
5: Vandaag ga ik eens spreken over bezorgd zijn, piekeren. en mijn boodschap is voor christenen. Bent u geen christen, luister dan toch. Want dan hoort u iets over de rijkdom die u kunt krijgen als u christen wordt. De weg is open. Deed u het nog niet, dan kunt u het nu doen. Kom tot Jezus. Dat is de weg om een christen te worden. Ieder die in hem gelooft, wil hij een kind van God maken. Hij stierf aan het kruis voor de zonde van de hele wereld, ook voor de uwe. En die tot hem komt, zal hij geen zins uitwerpen, zegt de Bijbel. Dat betekent vast en zeker niet terugsturen. En dan gaat hij u in grote liefde trainen. En iets over die training ga ik in een paar boodschappen over Transworld Radio vertellen. Kijk, als je christen bent, betekent dat niet dat er geen strijd te strijden is. Je bent juist een strategisch punt voor de vijand. En een van de succesvolste wapens van de duivel is bezorgdheid. Om in die strijd overwinnend te zijn, moeten we goed leren luisteren naar wat de Bijbel daarover zegt. En daar ga ik iets van vertellen. Maar ook van wat ik hoorde van anderen. En las in boeken van ervaren christenen. God spreekt door zijn woord, maar ook door zijn kinderen. Ik las eens: de levensstijl van een christen moet er een van overwinning zijn. Van blijdschap, van overvloed. Van onze kant is er alleen nodig een zekere dosis nood en een welkom om de hulp van den Heer te accepteren. De deuren van de hemel zijn open. Houd ik vast aan gevoelens die me beletten onder een geopende hemel te leven, dan is het geen wonder als ik depressief ben. Deze woorden las ik toen ik lelijk in de put zat. En ik schaamde me. Ik nam de Bijbel en las Filippenzen 4, vers 6 en 7. Wees in geen ding bezorgd. Maar laten wij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Ik zag er ineens iets van wat de bedoeling van den Heer is. Hoe wij als kinderen des lichts moeten leven. Krachtig, vrij, rustig en blij zijn. Dat is de opgave. De Bijbel zegt, de vreugde des Heren zal uw sterkte zijn. En dan is er nog iets heel praktisch. We moeten goed notitie nemen van de zegeningen die Hij geeft en gegeven heeft. Tel je zegeningen. Tel ze bij dozijn en je zult ervaren dat er massa's zijn. Verder zegt de Bijbel, laat uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. Ja, dat betekent bidden. Bent u wel eens ontmoedigd geweest wat betreft dat bidden? Bezorgdheid is zo dikwijls bezorgd zijn voor anderen. En nou juist met dat bidden voor anderen kan het dikwijls zo lang duren voor je iets van verhoring merkt. Ik heb een heerlijke ervaring gehad. Door een televisieinterview met Willem Duis had ik een heerlijke gelegenheid het evangelie te brengen aan vele Hollanders. Ze zeiden me, u hebt misschien wel aan 6 miljoen mensen uw paasboodschap gebracht. Het was op eerste paasdag, 's avonds. Vele mensen reageerden. Ik kreeg telefoons, brieven, bezoeken, zodat ik heerlijk veel zielzorg kon doen. Maar ik zelf kreeg ook veel bemoediging. Ik heb gebedsverhoringen ervaren over meer dan 70 jaar van mijn leven. Bijvoorbeeld, toen ik een peuter van 5 jaar oud was, vroeg ik de Heer Jezus in mijn hart te komen. En Hij deed het. En heeft me nooit meer verlaten. Ik kreeg toen meteen een zorg voor mensen. Achter de Barliorenstraat waar ik woonde, was de Smedestraat, waar vele kroegen waren. In die tijd zag je vele dronken mensen op straat, die dan opgebracht werden naar het politiebureau in die Smedestraat. Ik besloot iets te doen. En ieder gebedje dat ik zei eindigde met de woorden, en Heer Jezus, wilt u de mensen in de Smedestraat redden en bekeren? Na de televisieuitzending kreeg ik een brief. Iemand schreef, mijn man vond het zo leuk dat u vertelde dat u in Haarlem gewoond hebt. Hij heeft 17 jaar in de Smedestraat gewoond en gewerkt in het politiebureau daar. Hij en ik kennen den Heer Jezus ook. Een verhoring, na 73 jaar. Ik was altijd op christelijke scholen geweest, maar toen ik 15 jaar was, ging ik naar een niet-christelijke huishoudschool. Daar was ik met leerlingen en leraressen die den Heer niet kenden. Wat heb ik gepraat met ze en vooral, wat heb ik gebeden voor ze. En nu kreeg ik een brief. Weet je, Corrie, dat we 60 jaar geleden samen op de huishoudschool geweest zijn? Ik zag en hoorde je op de tv. Ik wil je vertellen dat ik ook een volgeling ben van den Heer Jezus. Een verhoring na 60 jaar. Een man belde me op. Weet u dat u 45 jaar geleden hetzelfde tegen me gezegd hebt als dat u nu voor de tv zei? Ik heb altijd geweigerd te doen wat u mij aanraadde, dat ik Jezus zou aannemen als mijn verlosser. Ik geloof dat ik nu mijn ja aan hem moet zeggen. Mag ik bij u komen? Kom maar gauw. Ik sprak en bad met hem en zei, vraag nu de Heer Jezus of hij in je hart wil komen. En hij bad, Jezus, ik kan mijn hart niet open krijgen. Wil u de deur forceren? En Jezus begon een wonder in zijn leven. Een verhoring, na 45 jaar. Een man schreef me, 25 jaar geleden kwam ik uit een concentratiekamp in het huis dat u voor ex-gevangenen had geopend. U bracht mij het evangelie, maar ik was nog niet rijp ervoor. Nu zag ik u voor de tv en ik kan u schrijven, ik heb den Heer gevonden. Een verhoring na 25 jaar. Waarom vertel ik u dit allemaal? Omdat u ziet hoe soms Gods molens langzaam malen, maar ze malen secuur. Laat u niet ontmoedigen in uw voorbeden voor uw zoon, uw broer, uw man, uw vrouw, uw dochter, uw buurvrouw, uw vriend of wie dan ook. Voor wie u zorgen hebt en problemen. De duivel vertelt u stop ermee. Je ziet toch wel dat God niet verhoort. Maar de duivel is een leugenaar. Volhouden hoor. Ik geloof zeker dat als we in de hemel komen, we zullen zien dat niet één voorbeden verloren is gegaan. Ik heb u een stukje hemelvreugde verteld van die verhoringen na zoveel jaren. Ja, de Bijbel zegt, werp uw brood uit op het water en ge zult het vinden na vele dagen. Zullen we bidden? Dank u, Heere, dat wij mogen, ja, moeten onze noden door gebed en dankzegging bekend laten worden in onze voorbeden en dat u altijd luistert en hoort en verhoort op uw tijd. Wil u door uw Heilige Geest ons hart volmaken met vertrouwen in plaats van twijfel? Dank u wel, Heer. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl. Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
2: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Een hele goede morgen. Mijn naam is Robin Prijs. En vandaag spreken we over door beleiden Gods voorziening ontvangen.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: De manier waarop we de juiste zegeningen toepassen, er als het ware in binnentreden, is door belijden. De Bijbel geeft ons vele duidelijke, positieve uitspraken, waardoor we ieder aspect van Gods voorziening kunnen ontvangen. Door deze in geloof in ons hart te ontvangen en met onze mond te belijden, zullen we ze ook werkelijk ervaren. Vaak valt Satan christenen aan met gevoelens van veroordeling en minderwaardigheid. We kunnen zelfs gaan twijfelen of God wel van ons houdt. Deze satanische aanvallen moeten we overwinnen door de Bijbelteksten te belijden die onze aanklager het zwijgen zullen opleggen. Bijvoorbeeld Romeinen 8 vers 1. Dus er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Of Romeinen 5 vers 8. God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Of 1 Johannes 4 vers 16. En wij hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. Op grond van deze Bijbelteksten leg ik een persoonlijke belijdenis af. Ik ben in Christus Jezus en daarom sta ik niet onder veroordeling. God heeft zijn liefde voor mij bewezen doordat Christus voor mij gestorven is toen ik nog een zondaar was. Ik ken en geloof de liefde die God voor mij heeft. Terwijl ik alle negatieve gevoelens weersta en deze positieve Bijbelse belijdenis blijf doen, worden de veroordeling en minderwaardigheid die ik ervaar vervangen door vrede en acceptatie. Misschien ligt onze nood op het gebied van lichamelijke gezondheid. De Bijbel zegt ons over Jezus, in Matteüs 8 vers 17, Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. 1 Petrus 2 vers 24, Door zijn striemen bent u genezen. Deze uitspraken leggen de basis voor onze belijdenis die op dit gebied van toepassing is. Iedere keer dat ziekte dreigt, antwoord ik met een positieve belijdenis, in plaats van me in mijn gedachten voortdurend te richten op de symptomen. Jezus zelf heeft mijn zwakheden op zich genomen. En mijn ziekte heeft hij gedragen. En door zijn striemen ben ik genezen. In het begin ben ik wellicht wat onzeker. Dit komt door het spanningsveld tussen de duidelijk aanwezige symptomen van mijn lichaam en de onveranderlijke waarheden van Gods woord. Maar als ik Gods waarheid blijf belijden, dan wordt die waarheid een deel van mijzelf. Net zoals met de tafel van vermenigvuldigingen. Zelfs als ik midden in de nacht wakker word met de symptomen van ziekte in mijn lichaam, dan legt mijn geest toch de juiste belijdenis af. Door zijn striemen ben ik genezen. Als mijn nood op een ander gebied ligt, leg ik de belijdenis af voor dat gebied. Als ik bijvoorbeeld door een periode ga van geldgebrek, herinner ik mezelf aan 2 Korintiërs 9 vers 8, waar staat: En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Ik weiger mij met mijn angst of bezorgdheid bezig te zijn. Ik blijf God danken dat de standaard die de Bijbel mij openbaart overvloed is. Als ik aan die belijdenis vasthoud, zal God zo ingrijpen dat de waarheid van zijn woord werkelijkheid wordt in mijn financiële situatie. En met de mond belijdt men tot behoudenis. Romeinen 10 vers 8 tot en met 10. Het woord dat hier vertaald is met behoudenis houdt ook bevrijding, genezing en Gods voorziening in. Op deze manier, gebied na gebied, nood na nood, situatie na situatie, beleid ik tot behoudenis, bevrijding, genezing of voorziening. Ieder probleem dat we ontmoeten wordt een stimulans om de juiste belijdenis af te leggen, zodat Gods antwoord op het probleem de ruimte krijgt. Hoe vollediger en consequenter ons belijden is, hoe groter de vreugde is die we ervaren door onze redding. En in dit alles moeten we beseffen dat de oplossing in zijn

0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: U maakt alles nieuw. U belooft, ik maak alles nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En aan wat vroeger geweest is, wordt niet meer gedacht. Het komt niet meer in de gedachten op. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Er is in het nieuwe Jeruzalem een rivier met water dat leven geeft. Aan weerskanten staat een levensboom. De bladeren van de boom brengen de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop nog een vloek rust. De schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. En God zal alle tranen van onze ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Ik vertrouw op Gods belofte en zie uit naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont. Omdat ik hiernaar uitzie, span ik mij in om smetteloos en onberispelijk en in vrede door hem te worden aangetroffen. Amen.
0: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
4: Vader, dank u wel dat ik niet hoef te zien op de omstandigheden, maar dat ik bij alle problemen die op mijn pad komen, uw waarheid mag belijden. Wilt u mij helpen om de juiste Bijbelteksten te vinden en ze mij eigen te maken, zodat ik uw waarheid in mijn hart mag meedragen. Amen. Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
5: And I want you to know God loves you.
4: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
5: He's never given up on you. You understand?
4: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
5: You may have given up on him, but he has never given up on you.
4: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
5: Thank you, Lord.
4: Dank u, Heer.
5: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
4: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
5: Praying to Jesus, not to me.
4: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
5: I'll give you the words, you say them after me.
4: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
5: Lord Jesus, I'm sorry.
4: Heere Jezus, het spijt me.
5: That I turned my back on you.
4: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
5: went my own way.
4: En mijn eigen weg ben gegaan.
5: Tonight I repent.
4: Vandaag bekeer ik me.
5: I turn back to you.
4: Ik keer terug tot u.
5: I submit myself to you.
4: Ik onderwerp mijzelf aan u.
5: And I ask you to have your way in my life.
4: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
5: Take me as I am.
4: Neem me zoals ik ben.
5: And make me what you want me to be.
4: En maak me wat u van mij wil maken.
5: I want you to say those last words again. Take me as I am.
4: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
5: And make me what you want me to be.
4: En maak me wat u van mij wil maken.
5: In the name of Jesus.
4: In de naam van Jezus.
5: Amen.
4: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er 1 verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over 1 zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
0: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord, een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gas Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
6: Geef je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
7: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
8: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
9: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
10: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
12: Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken. En zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
10: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
13: De werkweek zit erop.
14: Woehoe!
13: De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

Oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Misschien twijfel je wel eens. Is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De schrift noemt dit zonde, afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.
1: Kom naar de open dag. CarisBibleCollege.nl.
3: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why didn't you come?
4: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
6: 24 uur per dag, het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door, vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network, het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
8: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
9: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
10: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen, voorwaar.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
5: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
7: In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem. Moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
8: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
9: Holy, holy, holy, Lord.
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks, bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed en met die aantrekking ook.

let's declare it together. The law

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: God Radio staat aan.

0: Nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
6: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
0: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op Guard Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag op Guard Radio.

0: Amen.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Ben je ready voor Holy Groove Festival, de plek waar gospel en vibe samenkomen? Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
0: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holygroovesfestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
3: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen, maar de Schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
6: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Er is kracht in het woord van God, ook voor jou. De Bijbel is geen gewoon boek. De woorden zijn als een medicijn voor je ziel, een lamp voor je voet en een licht op je pad. Het heeft de kracht om je leven te veranderen. Er zit leven in het woord. Het leert je hoe je de leugens van de vijand kunt herkennen en neerhalen. En tegelijkertijd leert het je te wandelen in de kracht van God. In deze onrustige wereld zoeken we naar allerlei wijsheid en inzichten voor ons leven. Maar Paulus zegt niet voor niets dat geloof wordt gebouwd in geest en kracht en niet in wijsheid van mensen. Wijsheid is krachteloos als het puur vanuit mensen komt. Maar wijsheid die van God komt, geeft werkelijk kracht en bouwt je leven op in Hem. Zo mogen we ook zijn woord lezen, wetende dat het niet alleen woorden zijn in een boek, maar dat ze zijn doordrenkt met leven en kracht en dat het ons geloof bouwt. Het rust ons toe en zet ons vrij.

In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl, klik op Magazine en bestel.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm.
1: What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl. Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
10: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
11: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
12: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: 14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag en morgen.
1: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio.
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
3: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
2: What did you mean about going to Lazarus?
3: I said what I said.
1: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
4: Lord, why didn't you come?
3: Take away the storm. What is he doing?
1: Download nu de gratis app en start met kijken.
5: Nu te zien op New Faith Network.
6: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
7: Apparently the best writing comes straight from the heart.
8: So what's in your heart?
5: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: De gospelzender van Nederland. God Radio.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
4: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De Schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
6: Kom naar de open dag, charisbiblecollege.nl.
7: Hello, this is Andrew Womack, and I want to let you know that we are now taking my television programs and we're putting them on God Radio there in the Netherlands. We will have some information on the screen about exactly what time it is, how you get hold of it, but I want to really encourage you to do this. This will make it more available. You'll be able to access it easier. I think it could be a real blessing to you. I tell you, the Word of God that I'm sharing is changing lives. So check it out, the Gospel Truth on God Radio there in the Netherlands.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat en dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit en dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

is een nieuw radiostation in Nederland. Voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord
1: leven wordt. De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
0: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten, boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
6: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
5: De werkweek zit erop. De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei.

0: tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: God Radio staat aan.

14 jaar lang bleef het stil. Maar nu keert de herstelconferentie terug. Op zaterdag 12 september 2026 komt Herstelteam Nederland opnieuw samen in Nijkerk. Niet als herinnering aan vroeger, maar als bediening met een actuele roeping voor vandaag. Een dag van aanbidding, Bijbels onderwijs, gebed en ontmoeting. Met Kees Goedhart, Elke Versluis, Robin Prijs en een videoboodschap van Derek Prince. De conferentie wordt volledig live uitgezonden op God Radio. En op locatie vind je verkoopstands van Derek Prince Ministries Nederland en de Zalfoliewinkel. Voor iedereen die verlangt naar herstel, vrijheid en geestelijke groei. Meld je vandaag nog aan via herstelteam.nl. Klik op conferenties en registreer je voor de herstelconferentie 2026. Wat God herstelt, doet Hij niet voor gisteren, maar voor vandaag.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan! Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
2: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
3: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
4: Kom naar de open dag. CharisBibleCollege.nl.
5: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.
2: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
6: Apparently the best writing comes straight from the heart.
7: So what's in your heart?
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
8: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
9: Dit is de God Radio.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
3: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
4: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio? En weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Diep van binnen woedt in ons een strijd tussen slechte verlangens en het goede willen doen. Paulus waarschuwt ons om ons niet door slechte verlangens te laten leiden. Hij zegt in Romeinen 8, vers 12 en 13... Vrienden, we mogen ons niet langer laten leiden door onze slechte verlangens. Want wie luistert naar zijn slechte verlangens, eindigt in de eeuwige dood. Maar wie dankzij de geest een einde maakt aan zijn slechte gedrag, die zal voor eeuwig leven. Romeinen 8, vers 12 en 13. We weten dat door het wonder van het kruis onze oude mens, de slaaf van de zonde, is gestorven. In de praktijk betekent dit dat je oude meester de zonde er nog wel is, maar dat jij in je oude staat als slaaf van de zonde met Christus bent gestorven en buiten zijn bereik bent gekomen. De oude meester, de zonde, is dus nog in leven, maar de slaaf is gestorven, waardoor de zonde geen macht meer over jou heeft. Paulus schrijft in Romeinen 6 dat Jezus is gestorven zodat jij niet langer een slaaf van de zonde zou zijn. Jezus stierf om een einde te maken aan de macht van de zonde voor eens en voor altijd. Zo moet je ook jezelf zien. Dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God. In Christus hoef je de zonde niet langer te laten heersen of toe te geven aan zondige begeerten. Romeinen 6, vers 6 en verder. Als Paulus spreekt over vrij van de zonde en dood voor de zonde, bedoelt hij dat jij je niet langer door slechte verlangens hoeft te laten leiden. Want de Heilige Geest, die nu in je woont, wil jou daarbij helpen. Aan de christenen in Filippi schreef Paulus dit. Want God is het die in jou werkzaam is en jou in staat stelt te willen en te doen wat in overeenstemming is met zijn plan. Hou daarbij vast aan de boodschap die leven brengt. Filippenzen 2, vers 13 en 16. De Heilige Geest in jou geeft je de kracht om nee te zeggen tegen de zonde. Zonder de kracht van Gods Geest word je opnieuw slachtoffer van de oude meester en verval je weer in je oude zondige levenspatronen. Dus blijf in Hem.
0: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
1: In 24 vers 10 lezen we: hierop nam de knecht 10 van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Hij maakte zich op en ging naar Mesopotamië. Die knecht had een opgave van zijn meester Abraham, een vrouw te zoeken voor Isaac. Wij hebben ook een opdracht. De Heer Jezus heeft gezegd: gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Markus 16, vers 15. Het evangelie, dat wil zeggen allerlei kostbaarheden van onze Heer. En die hebben wij uit te delen. We hebben allemaal te gaan waar God ons zendt. Ieder christen heeft een roeping. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Er is een wereld te redden. Hebt u de Heer Jezus lief? Liefde en gehoorzaamheid horen samen. U hebt een opdracht. Voer die uit. U kunt het niet. Ik ook niet. We hebben te weinig kracht en rijkdom van onszelf om uit te delen. Maar onze Heer heeft kostbaarheden. Heel vele kostbaarheden. Daarom is het zo nodig dat we ons banksaldo, ons bankboekje, de Bijbel, bestuderen. Incasseer alles wat u zelf en anderen nodig hebben. Alle beloften God zijn in Jezus, ja en amen. We hebben aan vele uit te delen en daarom hebben we allerlei kostbaarheden van de Heer nodig. Wees krachtig in den Heer en in de sterkte zijner macht. Efeze 6, vers 10. Als je weet: de Heer is mijn sterkte, dan zegt de Heer: ga in deze uw kracht. Zo zei hij het tegen Gideon. Een tak van de wijnstok brengt vrucht voort als het verbonden blijft met de wijnstok. Zo moeten u en ik ook verbonden blijven met de bron van kracht, onze wijnstok Jezus. Ik hoop dat u die luistert en weet dat u een christen bent, duidelijk ziet wat voor een opgave en een rijkdom u hebt, omdat u een kind van God bent. Maar u die luistert en weet dat u geen christen bent, voor u is deze boodschap ook: uw leven is in de ogen van de Heer een wildernis, maar u kunt Gods tuin worden. Wat kunt u doen? Jezus aannemen. In Johannes 1 vers 12 lezen we: allen die Jezus aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Maar dan hebt u ook een arbeid te doen, een opdracht. Vele kostbaarheden van onze Heer kunnen we lezen in de Bijbel. Wilt u een spoedcursus volgen? Ga dan eens luisteren naar de meester als hij les geeft aan een heel grote groep volgelingen die hij uitzond om in de wereld het licht te worden. Hij beschreef allerlei kostbaarheden die er voor hun waren en u kunt het lezen in Matthäus 5, 6 en 7. De bergrede. Maar het is niet alleen luisteren. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Matthäus 7, vers 24. Maar die spoedcursus, die bergrede, is maar heel kort. Er is een heel handboek dat we altijd weer moeten bestuderen, en dat is de Bijbel. Misschien zegt u: maar die begrijp ik niet. Nee, we kunnen die ook niet begrijpen, niet uit onszelf. Maar de Heer Jezus heeft ons beloofd in Handelingen 1 vers 8... gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En de Heilige Geest geeft u begrijpen en kracht en geloven. Hij maakt ons duidelijk allerlei kostbaarheden van uw Heer en alles wat u nodig hebt om u een blij, overwinnend kind van God te maken. Ja, zult dan ervaren. Want Handelingen 1 vers 8 verder zegt: gij zult mijn getuige zijn hier en daar en tot aan het uiterste der aarde. Paulus zegt in Efeze 1 vers 3: gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Dat is nu. Dat zijn geweldige kostbaarheden, nu. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus, naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in den geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade. Lees het maar eens verder, wat daar allemaal staat. Wat een inventaris. Ja, Jezus is onze vrede. Vraag den Heer om u door zijn Heilige Geest het bijbellezen te maken, tot een steeds beter zien van de grote kostbaarheden van uw Heer, die u uit te delen hebt aan de arme wereld om u heen. Zullen we bidden? Dank u, Heer Jezus, dat alle kostbaarheden van u ons door het lezen van de Bijbel voortdurend weer in onze handen gelegd worden. Gebruik ons vandaag om er ook weer van uit te delen. Maak ons echte kinderen des lichts, het zout der aarde. U hebt de knecht van Abraham zo een geweldig succes gegeven. Geef ons ook een heerlijke en voortdurende ervaring van de rijkdom van het uitdelen van de kostbaarheden van u, onze trouwe, liefhebbende Heiland. Halleluja. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast app. Reageren kan via contact@twr.nl.

0: In een tijd waarin veel stemmen om je aandacht vragen, is er opnieuw een vertrouwd geluid. Herstel Magazine. Een magazine vol Bijbels onderwijs, eerlijke getuigenissen, geestelijke bemoediging en praktische toerusting voor het leven met God. Niet oppervlakkig, niet vluchtig, maar woorden die richting geven, geloof versterken en wijzen op Jezus Christus. Herstel Magazine verschijnt 4 keer per jaar en komt rechtstreeks bij je thuis. Neem nu een abonnement voor slechts €27 per jaar. Ga naar herstelteam.nl. Klik op Magazine en bestel vandaag nog. Herstelteam, Nederland, waar het woord leven wordt. Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin mensen meer vertrouwen op wat zij zien dan op wat waar is. Ook binnen het geloofsleven ontstaat verwarring. Veel christenen beoordelen hun geloof op basis van gevoel. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en emoties ontbreken, ontstaat de gedachte dat geloof tekortschiet. Dit leidt tot ontmoediging en stilstand. Maar deze benadering is fundamenteel onjuist. Geloof is geen gevoel dat komt en gaat, maar een bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
4: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.

0: Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.
1: Halleluja. Bless the name of Jesus. Let's worship Him together.

Hallelujah.

heart just for you. Gave my blood

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: We give you praise. We give you glory. We give you honor today. Forever and ever and ever and ever. Hallelujah.
1: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
2: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is dé bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
3: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
4: Nu te zien op New Faith Network.
5: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
6: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
4: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In een tijd van voortdurende druk en onzekerheid zoeken mensen naar oplossingen die direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
7: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio. Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en weet je dat God van je houdt en je wonderlijk heeft gemaakt? Maar echt, weet je dat? Besef je dat? Of twijfel je hieraan omdat je jezelf vaak tekort voelt schieten? Weet dan dat God goed is en je met een bedoeling op deze aarde heeft gezet. Je bent bedoeld en bestemd. Hij maakte absoluut geen fout toen hij jou schiep. Hij is een goede vader en weet precies waar hij mee bezig is. Het is door de gebrokenheid van deze wereld en onze vervelende ervaring dat vaak niet alleen ons zelfbeeld, maar ook het beeld van God en de manier waarop wij denken dat hij naar ons kijkt, verstoord kan raken. Daarom wil ik de woorden van David uit Psalm 139, vers 13 en 14 met je delen. U was het die mij nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepste van mijn ziel. Dit mag je weten. Je bent wonderlijk gemaakt en bedoeld door God zelf.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Dit is God Radio. Het geluid van hoop.

0: drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Er is een wereld die je niet ziet. Om je heen bewegen geestelijke machten. Boze geesten, gevallen engelen, maar ook godsengelen. Actief, betrokken, dichtbij. Wat als die onzichtbare wereld jouw leven meer beïnvloedt dan je denkt? In De Onzichtbare Oorlog onthult Derek Prince wat er werkelijk gaande is. Achter de schermen van deze wereld. Nieuw in Nederland. Nu verkrijgbaar via christelijke boekhandels en derekprince.nl. De Onzichtbare Oorlog. Zie wat altijd al om je heen was.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
4: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
1: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
5: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
1: De werkweek zit erop. Woehoe! De laptop mag dicht. De druk mag even van je schouders. Het is tijd om het weekend in te stappen met geloof en de beste christelijke muziek. Iedere vrijdagmiddag hoor je de Weekendshow met Robin Prijs op God Radio. 3 uur lang muziek, bemoediging, nieuwe tips en precies die sound die je nodig hebt om je weekend goed te beginnen. Vrijdagmiddag van 3 tot 6. En heb je hem gemist? Dan hoor je de herhaling op zaterdagmiddag van 1 tot 4. De Weekendshow met Robin Prijs. Vrijdag en zaterdag

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/